0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: Kink Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. King. King. King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King. Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Moet je kijken daar. Leuke gast.
1: I know.
0: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: King Distortion.

0: Kink. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: schuren, afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: King. King. King Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Kink Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion.

0: 26 en 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de King Cap met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je douwe
7: Egbert streekt. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor €5,99.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Kink Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

from me. It's falling away from me. Life's falling away from me.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn... maar nu staat ook je rekening droog...

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: King Distortion. King Distortion.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
2: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
3: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
1: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
4: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
3: Hier is je nou ineens de softie.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink App met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Kink.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: deals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

but I swear he just won't wear to me. I call on our holy.

0: Kink.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Is Kink Distortion.

0: plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink App met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.

0: Kink. Distortion. Kink.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert Heijn.

0: Bank.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Kink, Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Joris Beton hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Hell on Sphinx. En geloof me, die ga ik straks weer helemaal uitleggen. Nou ja, dat ga ik niet doen. Dat gaat Maurice Keizers voor mij doen. Programmeur bij Muziekgieterij in Maastricht. Maar daar hoor je straks alles over. Eerst wil ik graag even stilstaan bij een zanger die vandaag, exact vandaag, 60 kaarsjes op zijn verjaardagstaart mag uitblazen. Heb ik het over Des Fafara. Uiteraard van Devil Driver. Maar hij brak ooit door, lang geleden, 1997, met deze band. En eigenlijk ook met deze single. Dit is Cold Chamber met Loco.

0: Session.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bureaus Betonnenhuur hier bij Kink Distortion. Aflevering 36 van 2026 voor de statistici onder ons. Vandaag een tiental tracks in de show, waarvan twee Nederlandse bands. Een oude band die de weekly pit aflevert. En draai ik een track van een band die op Jira On Air staat. Aangezien we daar deze week tickets voor weggeven. En ook nog een interview met de zojuist genoemde Maurice Gijsbers van Muziekgieterij in Maastricht. Allemaal over het Hellons Pfingsten. Dat verklaart ook meteen de naam enigszins. Welkom, tof dat jij erbij bent. De volgende band staat binnenkort in Nederland. En dan bedoel ik in de Neushoorn in Leeuwarden en in de Little Devil in Tilburg. En beide shows kan ik helaas niet bij zijn. Vind ik jammer, want ik vind het een hele toffe band. Conjurer is dit. Ze kwamen voorgeruit met een ijzersterke plaat. Maar ik grijp heel even terug naar 2018. Destijds kwam namelijk de plaat meer uit. En daar heb ik ze mee leren kennen. En ik vond dit echt, maar dan ook echt te gek. En dit is eigenlijk de titeltrack van die plaat van Conjurer, The Mirror.

Stay Stuck van Cancerbat, afkomstig van de nieuwe plaat Give Me Dirt, die 7 augustus moet gaan verschijnen. En over nieuwe platen gesproken. Afgelopen week kwamen de koningen van de stofwijzer black metal, oftewel Dark Throne, uit met de nieuwe plaat Prehistoric Metal. En de track They Found One of My Graves, gezellig trouwens, die hebben wij opgedoopt tot Wiki Pit van deze week hier bij Kink Distortion. En die hoor je dus deze week extra vaak voorbij komen.

0: Zonuur.
1: In de jaren 80 was het heel normaal om tapes te traden, ofwel cassettebandjes over te nemen van iemand anders en vervolgens die in een envelopje te doen en op te sturen naar je volgende tapemaatje, om het even zo te zeggen. En dat uitwisselen van muziek op die manier heeft geleid tot heel veel bands die eigenlijk hebben doorgebroken de mainstream metal in. En het grappige is dat ik de volgende plaat die exact vandaag, 37 jaar geleden, op een beetje de vergelijkbare wijze heb leren kennen. Het gaat namelijk over Morbid Angel. De plaat Altars of Madness verscheen in 89. En in 89 was ik 7 jaar oud, dus luisterde ik nog geen metal. Laat staan dat ik onderdeel was van het tape trading circuit. Maar eind jaren 90 was ik gerust ondergedompeld in de metal. En ik luisterde alles wat ik maar onder mijn handen kreeg. Ik kwam toen op een gegeven moment iemand tegen en die zei tegen mij: ik heb thuis nog een heleboel cassettebandjes liggen waar ik niks meer doe. Ik heb geen cassettespeler meer en ik luister niet meer. Wil jij ze hebben? En daar zaten dus heel veel tape-trading tapes bij, waaronder dus de plaat van Morbid Angel, Altars of Madness. Maar ook verschillend materiaal van Death Angel, van Battery, van noem het allemaal maar op. Exodus zat daar ook bij. Destijds heb ik dat allemaal op die manier dus eigenlijk een beetje ontdekt. En ik vind het nog steeds heel erg cool dat er een compleet netwerk bestaan heeft dat daar zich eigen dus voor inzetten. Allemaal uit liefde voor de muziek. En daar werd ik vandaag weer even aan herinnerd. Subtiel door het feit dat deze plaat alweer 37 jaar geleden is uitgekomen. Ik heb het over Morbid Angel, Immortal Rites van Altars of Madness.

Immortal Rights van Morbid Angel, afkomstig van de plaat Altars of Madness, die dus vandaag op de dag af 37 jaar geleden is uitgebracht. Ik heb zo dadelijk uiteraard een band voor je die op Hira On Air staat, want daar geven wij tickets voor weg. En de verklaring op de vraag, wat is nou eigenlijk daadwerkelijk dat Hel Ons Vinks verhaal? Afijn, ik spreek straks dus sowieso Maurice Gijvers van de muziekgieterij. Maar eerst Nederlands band Lies, die afgelopen donderdag via mijn collega's Live en Puur een primeur beleefde door deze track als allereerste de wereld in te mogen slingeren. Blind Weight, Lies in samenwerking met Speed.

0: Kink.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Dit is Kink Distortion.

0: Architects met Doomsday. De band staat uiteraard op het Jera On Air Festival in IJsselstein in Limburg. Ja, dat wil ik er toch wel even bij genoemd hebben. Want het gaat nog te vaak fout dat mensen naar een verkeerde IJsselstein rijden. Want die hebben dus meerdere in Nederland. 25, 26 en 27 juni. Jera On Air 2026. En daar staan onder andere Architects, The Offspring, Papa Roach, A Day To Remember, All Time Low, Hatebreed, Ice Nine Kills, Rise Against, Alkaline Trio, Alexis On Fire, Trivium, Viagra Boys, NSLK, Bad Nerves. Ik scroll even door de line-up heen, want ik ga echt niet alles opnoemen. Dat is namelijk niet te doen. Decapitator staat er. Dying Wish, Ended. Harmsway is helaas afgevallen. Natuurlijk logisch vanwege het overlijden van Bo Luders. Haywire staat er. Ignite staat er. Ludus Pruitt staat er. Madball, Malevolence, Magnolia Park, Kanonenfieber, Quicksand, Suicidal Tendencies. Afijn, een hele lijst. Wil je nog meer weten, dan zoek vooral even de line-up op Jera On Air even op. Maar waarom ik dit benoem is, wij geven deze week tickets weg. Tickets voor Jera On Air. 25, 26 en 27 juni in IJsselstein, Limburg. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Joris Betonuur, Bowel King Distortion. Daar vind je een post. Tag daarin je concertmaatje en maak dan automatisch kans op 2 tickets voor dit uitermate. Sorry, ik kom niet eens aan mijn woorden. Zo tof vind ik het festival. Nee, het is gewoon een redelijk tof festival. En dan wil ik je alleen maar aanraden om daarbij te zijn. Dus ga daar vooral eventjes naar kijken. Mocht je trouwens niet alleen... Mocht je geen socials hebben, dan kun je ook gewoon even je telefoon pakken. De Kink-app downloaden. En dan even de woorden Jera On Air of Yo, geef mij die tickets voor Jera On Air of iets in die trant. Even appen naar de Kink Studio. Oké, komende zondag is er in Maastricht, de muziekgieterij, is er het Hell on Sphinx Festival. En daarover ging ik in gesprek met Maurice Gijsbert van de Muziekgieterij. Komende zondag, 17 mei 2026, vindt in Muziekgieterij het Hell on Sphinx Thank You Fest plaats. En tijdens deze dag staan onder andere Deathwish, Left to Love, Spear en Curselift op het podium. En tijdens die dag is de fysieke release van de 7-inch single The Kids Still Have A Lot To Say. Met medewerking van onder andere Ignite, Roger Miret van Agnostic Front en Vic Bambix van Bambix. Maurice Gijsbers, programmeur bij Muziekgieterij en hardcore punk veteraan. Ik vind dat veteraan, dat staat er zo grappig tussen. Ik vind jou helemaal geen veteraan, maar dat even terzijde.
1: Oké, dankjewel.
0: Maar wat mij vooral opstaat in het stukje is, het is een gratis toegankelijk concept. Het is geen festival, het is een concept. Kun je mij eens uitleggen waarom ervoor het woord concept gekozen is? Want ik denk dat daar namelijk veel meer achter zit dan dat het in eerste instantie zegt eigenlijk.
1: Concept, ja, dat is eigenlijk een hele slechte woordkeuze van me. Maar het is wel wat het... Ja, een concept, dat klinkt zo alsof het bedacht is vanuit een spreadsheet en op een kantoor achter een bureau. Dat is het niet. We hebben hier in Maastricht hebben vier keer Among the Angels Festival gedaan. Mm-hmm. De bedoeling was ooit om dat 1 keer te doen voor Richard Bruyne. Ja. Dat was in 2019 hebben we dat voor het eerst gedaan. En dat was geloof ik 35 jaar Rider Action, 30 jaar Backfire en 20 jaar Richard Bruyne dood, als ik dat allemaal goed herinner. Uiteindelijk is dat 4 keer geworden en op een gegeven moment, ik voelde het niet meer. Ik vond het niet meer oprecht. Dus ik vond het uitgemolken. Dus toen heb ik hier ook bij Muziekgieterij gezegd van ja, ik wil dat niet meer onder die naam. En toen is er een ander idee ontsproten. Mm-hmm. Muziekgieterij ligt hier in het Sphinxgebied in Maastricht. Hel. Ik schrijf Hel on Sphinx. Dus iedereen kan het lezen en iedereen denkt aan de hel. Waar de duivel woont en Satan. Maar dat is Maastrichts dialect voor hart. Hard, dus ja, harde muziek in het Sphinxkwartier. Daar slaat het eigenlijk op. En dat is dan voor zover het woord concept Hell on Sphinx. En onder die noemer ben ik, wat ik heel erg belangrijk vond... Nou goed, daar moet ik nog iets anders aan toevoegen. Ik wilde aan de toekomst werken. Ik wilde iets doen voor de jonge bands, de jongere kids. Rider Action en Backfire en al die oude namen. Ik vond het wel welletjes geweest. Dus ik heb ook gezegd van, ik ga hiermee verder. Ik wil de hardcore blijven ondersteunen. Ik wil iets blijven doen voor de hardcore. Maar wel veel meer toekomstgericht. Daar stond de directie van Muziekgieterij open voor. Heel belangrijk. En zodoende is Hell on Sphinx geboren. En dat is vaak op... Vaak hebben we toerende bands. Vaak Amerikaanse toerende bands. Of Europese toerende bands. Hebben vaak op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dat zijn zo'n beetje de... Laat ik zo zeggen, de minder populaire dagen. De slechte dagen. En juist op die dagen probeer ik altijd een bandje te boeken. Die op tour is. En dan wil ik er eigenlijk altijd 2 of 3 lokale bands bij hebben. En ik ben inmiddels bezig met editie nummer 10. Die staan ook al in de agenda voor de rest van het jaar. En het Hell on Sphinx Thank You Fest is eigenlijk van... ik had mezelf ook voorgenomen, ik doe er 4 of 5. En als mensen niet komen en het wordt niet gevreten, om het maar zo te zeggen, dan kap ik er ook mee.
0: Ja.
1: Maar het is... het wordt goed bezocht en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. En er wordt met heel veel liefde door veel mensen gedragen.
0: Ja.
1: En vandaar de naam. Ik denk, nou, weet je wat je doet? Ik doe in de zomer, doe ik een Hell on Sphinx Thank You Fest. Dus om iedereen te bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 1,5 jaar dat ik er nu mee bezig ben. En ook hier weer lokale en startende bands.
0: En een van die lokale startende bands die daar komende zomer staat is Spear. Hier zijn ze met Clarity.

0: bent dus komende zaterdag op het Hell on Sphinx Thank You Fest staat van Maurice Gijbers.
1: Het leuke vind ik, er is een single die uitgekomen. The Kids Still Have a Lot to Say. Met medewerking van Roger Moret van Agnostic Front. Leden van Ignite doen mee. Wieck Bambix doet mee. Dave Reumers, je oude bandmaatje van Right Direction, doet mee.
2: Ik zelf speel gitaar en bas.
1: Ja, ik wou dat zeggen. Zelf heeft niks gespeeld. Nina Bokker die drumt. Die trouwens binnenkort bij ons ook een radioprogramma gaat presenteren. Dus ja. Dat is superleuk. Ja. Ik vind het zo grappig dat er voor gekozen is om een dergelijk nummer op te nemen. Waarbij ook leden van Jonge Nederlandse Band Deathwish hebben meegedaan daarin. Ja. Wat was de gedachte achter die single eigenlijk?
2: Die single is ook puur, dit is ook gewoon, ik zat op kantoor, ik was gewoon aan het werk en op een gegeven moment komt dat bij me binnen. Ik had natuurlijk Agnostic Front geboekt, ik had Ignite geboekt. Dat was niet voor een gratis Hell on Sphinx show. Het was wel Hell on Sphinx Presents, hè, dus dat wel, maar dat waren gewoon betaalde shows. Het begon een beetje bij me te borrelen van ja, goh. En dat nummer van Ignite, The Kids Still Have A Lot To Say, dus volgens mij van 96 of 97. Maar die tekst had gisteren geschreven kunnen worden.
1: Ja.
2: Het is nog altijd actueel. En elke scene, of dat nu hardcore moet, het maakt niet uit welke scene. Er moet altijd nieuw bloed komen. Dus, en ik heb vroeger met, we hebben vaker vroeger met Vision gespeeld. Die wat The Kids Still Have A Lot To Say geschreven hebben. Nou, die tijdlijnen lopen een beetje bij me door elkaar. Maar uiteindelijk dacht ik van, weet je, ik ga ze een Ignite vragen. We hebben een studio bij Muziekgieterij. Ja. Dus we hebben alles in huis. Dus ik dacht van, weet je wat, als ik nu zorg dat ik eerst die muziek heb opgenomen. En dan kijken we wel welke zangers mee willen doen. Dus we hebben het eerst die muziek opgenomen van dat nummer. En vervolgens heb ik gewoon aan Ignite gevraagd. Die waren meteen enthousiast. Ik vertel dan ook daarbij wat de bedoeling is ervan. Het is gewoon, het draait allemaal om de kids wat mij betreft. Of in ieder geval de toekomst en, ja, de jongeren, en de jonge bands. Er moet altijd nieuw bloed zijn. Er moeten altijd mogelijkheden zijn om te kunnen spelen. Dat soort dingen te kunnen doen. Nou, Agnostic Front kwam binnen. Ik had Roger Miret van tevoren al een berichtje gestuurd. Die was ook meteen enthousiast. Dave Reumers, die roept al 10 jaar nooit meer. Maar zelfs hem heb ik over de streep getrokken om 4 regeltjes te zingen. Ik ben ontzettend fan van Wieck Bambix. Wieck Bambix speelt samen met Patrick Schappert. Die zijn, is een duootje. Patrick is een collega van mij. Dus dat was ook snel geregeld. En van het een komt het ander. Wat ik mooi vind, dus op kant A staat dan het nummer The Kids Still Have A Lot To Say met al die gastzangers. Toen Roger Miret bij ons in de studio zijn zanglijn aan het opnemen was, had hij zoiets van, toch wel erg tof hier. En hij vertelde mij, ja, gisteren heeft Vinnie heeft gisteren een nummertje geschreven van 30 seconden. Kunnen we dat opnemen? Ik zeg ja. Roger rent dus meteen terug naar die tourbus. Zegt tegen Vinnie, Vinnie, we hebben hier een studio, we gaan het nummer nu opnemen. Dus dat was geen plan. maar ja, het kwam gewoon allemaal samen.
1: Ja.
2: En de jongens van Wisdom & Chains hebben toen dat nummer hier gerepeteerd. Een uurtje gerepeteerd. Opgenomen. Vinnie Stigma heeft wat daarover ingekwaakt. Nou, toen was dat ook opgenomen. Maar wat ik heel belangrijk vind, Hell on Sphinx nummer 5. Dat was vorig jaar in april of mei had ik die. Dat was met een Amerikaanse band, Torena. Hardcore band. En daar hebben zich jongeren leren kennen, kids. Die hebben zich op die show bij Hell on Sphinx leren kennen. Vorig jaar. Zijn vrienden geworden, hebben een band begonnen, zijn beginnen met repeteren bij Muziekgieterij en hebben gisteren een eerste show gespeeld in Heerlen.
1: Vet.
2: En dat is Deathwish.
1: Ja.
2: En dat zijn, de oudste is 16. Dus ik vond dat zo te gek. Dus daar, weet je wat ik doe? Ik doe een kant B Deathwish. En ja, dat, dus ja, het is gewoon het bewijs dat het werkt. Ik heb een show georganiseerd in Maastricht. Dat was Hell on Sphinx nummer 5. Daar hebben zich jongeren leren kennen. En nu is het een band. Ah, dit is alles waarvoor ik het gedaan heb.
1: Ja, vet. Vet. Dus, ik heb er een beetje kippenvel van. Ik vind het een cool verhaal dit. Zeker.
2: Ja, ik ook. Dus ja, en het is eigenlijk gewoon, ja, het gebeurt gewoon. Ja, het gebeurt natuurlijk niet gewoon, maar echt een groot plan heb ik niet. Het is gewoon net als vroeger. Je moet gewoon willen en enthousiast zijn en ergens blij van worden en doen.
1: Ja.
2: En dan krijg je dit.
1: Nou, kijk, je zegt ik heb geen plan, maar jullie hebben natuurlijk wel heel veel faciliteiten die je wel op een bepaalde manier goed inzet om de jeugd daarin wat te faciliteren.
2: Dat klopt. Ik heb ook in de single staan, niks van dit alles was niet mogelijk geweest zonder muziekgitarij. Ik bedoel, wij hebben hier een studio, wij hebben oefenruimtes. Ik werk in een poppodium, natuurlijk. Dus dat is een ding wat zeker is. Alleen ja, als je geen gebruik maakt van die faciliteiten, krijg je niks. Nee. Dus ik heb het niet op een papier uitgeschreven wat de bedoeling was. Dus nee.
1: Maar dan is wel mooi om te zien dat het uiteindelijk wel tot een totaal product komt. Er zijn er 250 van gemaakt.
2: 250.
1: Dat zal geheid komend weekend uitverkopen. Enorm tof. Dat wil zeggen dat als je daar bent bij een gratis toegankelijk festival trouwens. Dat wil ik wel even benoemen nogmaals. Ja. Uh-huh. Dat je dus meteen een leuk souvenirtje mee naar huis kunt nemen. Ik vond het wel mooi dat je bij het persbericht wat je eruit stuurde, stond ook een manifest bij. En daarbij stond eigenlijk letterlijk in, wij zijn er, je hebt het maar te accepteren. En wij gaan vooral heel erg veel herrie maken met heel veel jeugd. En dat vind ik het gekke aan dit hele verhaal. Dat was ook even de reden dat ik dus afgelopen week al even het filmpje deelde op de socials. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe je als poppodium in een moeilijke tijd toch ervoor kan blijven zorgen dat je maatschappelijk betrokken blijft. Niet dat andere poppodia dat niet doen, maar ik vind het een heel mooi voorbeeld. En ik vind het een heel mooie handreiking naar de jeugd die, zoals je bij Deathwish ook aangeeft, uiteindelijk dus zelf een band vormen, instrumenten oppakken en aan de slag gaan. Want dat is uiteindelijk hetgene waar het toch echt wel om draait bij hardcore wat dat betreft. Maurice, mag ik jou danken voor jouw verhaal.
2: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de interesse.
1: Graag gedaan. En ik wens je heel veel plezier zondag.
2: Super, dankjewel.
1: En dat nummer, dat staat dus gewoon online, is te beluisteren. The Hell on Swings Project. The kids still have a lot to say.

The Kids Still Have A Lot To Say van het Hell On Sings project. En het tof is dat je die single ook gewoon komende zondag kunt afhalen in de muziekgieterij in Maastricht bij het Hell On Sings Thank You Fest. Met onder andere dus Spare, die ik zelf leef draaide, Death Wish gaat voorbij komen, Curse Lifter, Fatal Move, Left To Love, Ironed Out staat er ook nog trouwens, Die With It en King Street vind je ook nog terug op het podium in de muziekgieterij in Maastricht. Dat gezegd hebben, we zijn aangekomen bij de laatste track van vandaag. Dit uur zit er alweer op van Joris Betonnenuur hier bij King Distortion. Ik hoop van harte dat je ervan hebt genoten. Ik namelijk wel. Uiteraard is deze show ook weer terug te beluisteren. En dat kan via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast. Of via de Kink-app. Dan vind je een tabblad podcast. En daar staat hij natuurlijk ook gewoon als podcast weggeschreven. Ik dank je voor het luisteren. En tot de volgende. Ik laat je nu achter met Gojira. Dit is Stranded.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: twee weken vakantie zijn we weer gelukkig terug met een hagelnieuwe aflevering van de Loodzwaarders. Uit onze standbunker in Utrecht, de DB's. Tof dat je hebt afgestemd op toch wel de leukste en veruit gezelligste metalshow van Nederland. Waarin de Nederlandse en beetje Belgische metal scene centraal staat. En natuurlijk hebben we weer een gast voor jou. Alhoewel, natuurlijk, onze gast die we eigenlijk hadden deze week was ziek geworden, hè?
1: Ja.
0: Beterschap in ieder geval aan René.
1: René, ja.
0: Maar we hebben te 11e uren een jonge band bereid gevonden om helemaal uit het hoge noorden onze kant op te komen.
1: Maar kaas.
0: Ze hebben vorige week hun debuutalbum uitgebracht en zijn behoorlijk geïnspireerd door de 80s thrash metal.
1: Joehoe.
0: Lekker is dat. Komt weer. Wie het zijn, blijf luisteren. Ik ga zo met uiterst romantisch aan je voorstellen.
1: Oh.
0: Maar eerst mijn vaste tafelgasten waar niets romantisch aan is. Geïnspireerd door onze gasten, de jonge honden. Ga ik mijn vaste tafelgasten voorstellen.
1: Heb je wel gedacht hoor?
0: Honden.
1: Als honden.
0: Yes.
2: Je bent zelf een hond.
0: Eerst een poedel.
1: Kijk.
0: Ziet er zachter uit dan hij is. Het kapsel is niet zijn eigen keuze, maar hij draagt het met waardigheid. Eigenlijk gefokt om te apporteren, maar doet het al jaren niet meer. Ligt nu vooral op de bank en drinkt bier. Maar vandaag maakt hij een uitzondering. En hij is hier de gitarist van het Dutch Metal Legends Murder, Rick Bauman.
1: Dank u.
2: Jezus. Ik ben al...
1: Voor deze mooie introductie.
0: Inderdaad, chihuahua.
1: Oh, ja hoor.
0: Klein, fel, continu blaffend over taalgebruik en grammatica. En totaal overtuigd dat hij eigenlijk een Duitse herder is.
1: Ja.
0: De gitarist van Shinigami, eeuwig en radiator.
1: Hallo.
0: Rutger van Nordenburg.
2: Yeah.
0: En last but not least, Sydney. Hij doet denken aan een beagle. Gefokt om op zijn eigen houtje te jagen, volgt zijn neus, niet jouw stem. Hoort je wel, besluit alleen dat het niet relevant is. Staat op elke lijst van moeilijk opvoedbare honden. Maar kijkt zo onschuldig dat je het hem niet kwalijk neemt.
2: Jezus.
0: Onze concertspecialist. Zijn naam klinkt al als een ondeugende hond. Onze eigen Sydney Simon.
2: Yeah. Wat ben jij dan? Jij bent zo'n droeftoeterhond met van die hele lange wangzakken.
0: We gaan door. Dankjewel.
3: Hoe is zo'n hond trouwens?
2: Zo eentje die heel veel kwijlt. Zo'n dog.
1: Oh, Snoopy.
0: Hey jongens, ik heb een nieuwe single hier liggen. En dit is toch wel vet hoor. En ik heb geregeld. Nou, ik heb niet geregeld. Het is tegen mij gezegd.
2: Ja.
0: Wij sturen die cd naar jullie op.
2: Oh.
0: En ik heb jouw adres doorgegeven, Ruter, en die van mijzelf.
1: Ik dacht, van mij?
0: Niet nodig.
1: Dan weet ik al welke mensen.
0: Als je een beetje mazzel hebt, dan misschien je ook één krijgt.
1: Als we doen er nog maar één extra hoor.
2: Heb je het dan over Walg?
0: We gaan luisteren, inderdaad.
1: Wat denk je? Oh, yes. Wat denk
0: de
1: je
0: nieuwe
1: zelf?
0: Van Walg.
2: Zin in.
0: Nevel.

0: Lekker man.
1: Goed hè?
0: Lekker man.
2: Ja, en het was dus de nieuwe Wallig.
1: De nieuwe Wallig single inderdaad. En de Nevel heet dit nummer.
0: En de 21ste komt de volgende uit, hè? Zag ik.
1: 21 mei?
0: Ja,
1: komt de volgende single? De
0: nieuwste single, ja.
1: Oké, okay. En volgens mij is het over een maand of zo komt heel het album komt
2: een album release in Veren, Groningen. Ik weet het
1: inderdaad,
2: maar...
1: er komt inderdaad ook nog een album release in Veren, inderdaad.
2: Daar zou je wel heen willen, hè?
1: Daar zou ik wel heen willen, inderdaad, ja. Ja.
2: Als fan zijnde.
1: Zeker. Goed, dat was de nieuwe van Valg.
2: Top hoor.
1: Wij gaan naar onze gasten weer.
3: Oh ja.
1: Of weer. We gaan nu naar onze gasten.
3: Doe het ernst.
1: Ja. En ik heb... Verit, nou ik.
2: Oh. Je vriendchat.
1: AI heeft weer iets moois gemaakt, jongens.
0: Het gaat erom hoe het voelt.
1: Ja, exact. Ja. Zijn er klaar voor?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Lieve luisteraar.
3: Oh, lief.
1: In het verre noorden van ons land. Daar waar de wind vrij spel heeft.
3: Wind.
1: Brommers nog worden opgevoerd in schuurtjes. En menig bierkrat dienst doet als woningkamermeubilair. Ontstond een jonge en onstuimige liefde.
0: Wat een lange zin, man.
3: Meubilair.
1: Ja, best, hè?
0: Ja, duurt even. Ja.
1: Geen liefde voor rust,
3: liefde.
1: Stilte of akoestische kampvuurliedjes.
3: Nee.
1: Een ontembare liefde voor razende riffs, hakkende drums en thrash metal van de oude stempel.
3: Thrash.
1: Op 5 mei vierde zij hun vurige debuutalbum vol met prachtige chansons en gevoelige nummers voor de meest intieme momenten.
3: Intiem.
1: En dat komt allemaal tezamen in de poëtische albumtitel We Fight Back.
3: Zeker wel.
1: Vanavond schuiven bij ons aan de jonge, maar toch ook romantische honden van

0: dat jullie op zo'n korte termijn ons konden geven naar ons bunker hier in de DB's.
1: Zeker.
0: Ja, we hadden even contact, Frank.
1: Ja.
0: En vroeg aan jou, joh, luk het even om aanstaande dinsdag al. Ik vroeg het vrijdag, donderdag, zoiets.
1: Ja.
0: En dat is een vrij kort dag. Maar het lukte. En niet alleen jij alleen, maar de voltallige band zit hier. En moest er veel worden afgezegd op zo'n korte termijn? Of heb je dinsdagavond nooit te doen?
1: Nou, dit is... Dit staat op, het stond op het lijstje van dit willen we graag. En,
0: oh, echt waar?
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus doen we
1: het. Ja, tuurlijk. En wij zijn ook wel bekend eigenlijk om de last minute band. Want altijd als er een band uitvalt, dan is de eerste die ze bellen zijn ons.
0: Oh, dat is waar,
1: ja, wij kunnen altijd wel.
3: Ze zeggen altijd ja.
0: Oh, ze zeggen altijd ja.
1: Ja, meestal ja, wel.
0: Zeggen ze. Oh, wat lekker.
3: Ja, netjes, leuk toch?
0: Dit vind ik wel heel erg handig.
3: Nice.
0: Wat ik altijd leuk vind, is even bij jullie langs te gaan. Wat voor een gezin komen jullie? En dan vooral muzikaal gezien. Wat was gebruikelijk. Laten we beginnen met Frank. Jij doet de vocals, als het goed is, hè?
1: Ja.
0: De vocals en de band.
1: Ja.
0: Wat werd er bij jou thuis gedraaid? Wat draaiden je ouders?
1: Mijn pa, die heeft een hele oude jukebox in de kamer te staan.
0: Oh, dat is wel vet.
1: Ja, en echt Amerikaan. Dus er zijn er alleen maar Sun singles in. Elvis, Jerry Lee Lewis, dat soort dingen.
0: Ja?
1: Maar ook veel Frank Zappa, Bruce Springsteen, Sting en die hoek meer.
0: Ja. Op zich niks mis mee.
1: Vet, ja, absoluut niet. Nee.
0: Nee.
2: Is toch
0: nee.
2: Vet.
0: En dan fucking gaan we vet naar de volgende. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik kan het niet onthouden, jongens. Dan hebben we... Nee, hier staat het niet goed. Nee.
1: Klaas.
0: Ja, ik heb het veranderd, maar het staat niet goed. Klaas hebben we nu al inderdaad.
1: Ja.
0: Is dat niet goed? Klaas is de gitarist.
4: Klopt.
0: En wat werd er bij jou thuis gedraaid?
4: Ja, jaren 70, 80, voornamelijk Kiss. Dat is er met de paplepel ingegoten.
0: Kiss,
4: ja.
0: En dat is ook een beetje jouw begin dan? Van...
4: Ja, dat is mijn band. Ja?
0: Dat is jouw band, ja?
4: Dat is mijn band, ja. Ja, Kiss, Metallica, Scorpions. Ja, jaren 70.
1: Die gozer heeft zijn hele arm vol getatoeëerd met Kiss. Het is alleen maar Kiss.
0: Ja,
4: dat klopt.
3: Nou,
4: dat klopt.
3: Dat moeten we zo even zien.
2: Jas uit.
0: Allemaal Kiss? Ja, dat willen we even kijken.
3: Ja, we gaan even kijken wat er al op die armen staat voor jou.
2: Maak even een foto, Rick.
3: Ja, we zal een foto maken.
2: Kijk dan.
3: Oh ja, ik zie het.
0: Oh, inderdaad, Ace, ja.
3: Kiss, Rock and Roll Over.
0: Oh, inderdaad.
3: Kiss Army. Jezus. Kiss Army, lid van? Kiss Army?
0: Kiss Army, daar ben je lid van. Oh, dat is wel vet. En al lang, of...
4: Ja, vanaf een jaar is vier, denk ik. Zoiets.
0: Oh, echt? Zo lang al?
4: Ja, werd altijd bij ons gedraaid. Ja.
0: Oké.
4: En ik was 7 bij mijn eerste Kiss-concert. Ging ik met mijn vader naartoe. In Nijmegen. Ja, dat vergeet ik nooit meer.
3: Dat was Goffertan of zo?
4: Ja, Goffertpark, ja.
0: Nou, het grappige is, meestal hebben we heel veel gasten gehad die Kiss noemen als hun eerste aanraking met hard rock metal. Maar inderdaad, zijn allemaal Griekse leeftijd. Ja. Inmiddels hoog bejaard en opa.
4: Maar
0: jij schat ik nog niet zo oud in.
3: Ja, nee, 70.
0: Dat is toch wel tof.
4: Ja, absoluut.
0: Dat dit dan ook wel een beetje jouw vertrekpunt is.
3: Ja, je pa heeft je gewoon meegenomen.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Eigenlijk.
4: Komt door mijn ouders.
3: Ja, cool.
0: Dat vind ik. Ja.
2: Goeie opvoeding.
0: Ja, mooi. Hartstikke goed. Dan gaan we even naar de volgende. En dat is Wiebe.
1: Yes.
0: De bassist.
1: Ja.
0: En werd bij jou thuis gedraaid? Ik zeg gewoon Wiebe. Maar het is Wiebe.
1: Ja, dat is de Friese manier. Hè?
0: Hoe doe je dat Fries? Hoe zeg je het echt?
1: Wiebe.
0: Wat wow, is ingewikkelder?
2: Wiebe.
1: Wiebe.
0: Wiebe.
1: Wiebe.
2: Niet Wiebe.
0: Volgens mij wordt het niks.
2: Het wordt niks.
3: Oh, Wiebe.
0: Gewoon Wiebe.
3: Gewoon Wiebe.
1: Het is altijd leuk met Nederlanders. Het is altijd Wiebe.
2: Oh, je schaart jezelf niet als Nederlander. We kunnen stoppen. We kunnen stoppen.
3: Nee, we doen ook wat dingen over de grens.
1: Nou, heb ik het weer gedaan.
0: Jawel. Vooruit. Nee, Friesland doort er ook bij. Maar wat heb bij jou thuis gedraaid?
1: Vroeger was mijn moeder heel erg fan van Slayer en Iron Maiden.
0: Hoe? Je moeder?
1: Totdat dat dus nu verandert in K-pop, helaas. Jammer. Mijn vader is heel erg fan van Queen, Meatloaf. Allemaal oldschool bandjes. En,
2: dat kan allemaal slechter, jongens.
1: Ja, ik ben begonnen bij Metallica eigenlijk. En zo groeit dat wat uit. In de coronaperiode luister je nieuwe muziek. En dan kwam Gojira erbij. En dan in één keer sta je op een festival. En dan heb je de hele rug met bands. De hele rug vol met bands waarvan je gaat houden. Dus,
3: getatoeëerd ook.
1: Nee.
0: Battle
1: Jacket. Ik probeer hem altijd nog over te halen. Ik zei, kom jongen, ga een machine tattoo van het weekend zetten. Nee, dat kan echt niet. Volgende week, kom, ga een Soulfly tattoo zetten. Nee, ga ik ook niet.
0: Nee, dat is gewoon een
1: missie. Ik probeer hem nog te overtuigen voor iets.
2: Hello Kitty moet je doen, want dat vindt zijn moeder nog wel.
3: Hello Kitty.
2: Ja. Hello Kitty.
0: Je wil überhaupt geen tattoos?
1: Zeg nooit. Ja, misschien iets van een levensboom wat te maken heeft met Gojira. Want dat is wel echt mijn favoriete band. Op mijn rechterkuit.

0: Dat is mijn sterkste been. Dus misschien zoiets, iets symbolisch.
1: Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Dan last but not least, onze Max. De drummer van de band. En ja, waar komt jouw voornaam vandaan? Dat heb je al verklapt. Althans aan ons.
2: Ja, mijn voornaam komt eigenlijk van oorsprong van Max Cavalera vandaan. Mijn ouders waren altijd wel fan van Sepultura, Anthrax, zulke bands, etc. En ze vonden blijkbaar Max een mooie naam.
1: Nou ja, ik begrijp het wel. Lijkt mij een goede oorsprong in ieder geval. Ik hoef het aan jou dus niet te vragen of ze thuis draaiden. Dat is wel redelijk helder. Naast Sepultura, wat kwam er meer voorbij?
2: Ah, Korn, Anthrax, Exodus. Zulke bands, creator. Dus bij mij staat altijd de metal er al in, zeg maar, als kind al.
1: Ja, nee, dat begrijp je. Het gaat er zelf dan, krijg je dat mee.
2: Ja, en toen ik 8 was, kreeg ik mijn eerste drumstel. Toen ben ik wel wat opgevoed met Anthrax, Metallica en zo om te leren drummen.
1: Okay.
2: Toen ik op mijn 9e naar drumles ging, werd ik vooral opgevoed met Dream Theater en Rush.
1: Oké.
3: Dat kan allemaal slecht, jongens.
1: Ja, zeker. Ik was van plan die vraag te stellen aan je over een half uur. Maar dat geeft niet.
4: Ze hebben een eind terug te reizen. Ja, we hebben tempo erin.
1: Ja.
3: Dat is relaxed tempo loopt heel mooi voor.
1: Dat is ook lekker, inderdaad, ja. Jongens, we gaan het uiteraard nog veel meer hebben over jullie. Maar eerst gaan we eventjes een nummer draaien. En ik heb hier staan Jo Rutger.
5: Hi.
1: Hoe is het?
5: Goed.
1: Ik ben een groot fan van de Loodzware Jongens geworden. Oh. Eigenlijk sinds ons interview, schrijft deze man, tijdens de Metal Battle finale vorig jaar.
5: Daar was ik niet.
4: Nee, daar was er niet eens bij.
1: Nee.
5: Kun je nagaan, ik vond jullie gewoon niet aardig. Ik weet niet wie.
1: Sindsdien ben ik een trouwe luisteraar. Elk weekend
4: tijdens
1: strijken. Oh.
4: Strijken?
1: Of andere totaal niet metal klussen. Ja, dat kan ook allemaal.
5: Dat zijn wel filmen.
1: Ik weet dat jij een van de weinige diehards in het team bent. Jij dus, Ruter. Oh. Die ook echt van deathcore houdt.
4: Ah.
1: Is dat zo?
5: Nou, ik kan het waarderen.
4: Wel,
5: ik
4: van ben ons drieën het meeste.
5: Maar ik ga ook nog wel iets doen met zo'n deathcore. Maar dat komt er wel.
4: Band nummer 4.
5: Wat?
4: Band nummer 4.
5: 5 dan. Maar nee, dat is studiomatig. Studiomatig.
1: Oké. Nou, dan horen we meer over zo meteen. Ja. Daarom ben ik mega benieuwd wat je vindt van de relatief nieuwe EP Duivels Zielen van 11 Thorns. Ja, die kennen we ook nog wel.
4: 12 Thorns.
1: Dat is Romeinse cijfers.
5: Je bent net die vrouw die World War 11 zei laatst.
4: Dat zijn Romeinse cijfers.
1: Oh ja, maar dat zei ik vorig jaar ook al verkeerd, volgens mij. Vol in herhalingen, sorry.
4: Je bent consequent.
1: Ja, dat is het wel zo, inderdaad.
5: Niet te lange draak,
1: maar in ieder geval, als je een kans wilt geven, zou ik het ontzettend gaaf vinden als jullie een nummer zouden draaien. Maar laat vooral weten wat jij, Ruter, ervan vindt.
5: Nou, en noem de naam even van de beste.
1: Ja, ik heb net al gezegd, 12 Thorns. Niet 11, maar 12
5: van
1: Thorns.
5: Van de schrijver.
1: Dat heb je niet doorgestuurd. Dus ik geen idee. Ondertussen gaan we even luisteren naar
4: 12
1: Thorns. Komt ie aan, jongens. Tof nummer, hoor, dit.
5: X2, X11, toch? Wat is het?
1: X11. Let op, tof.

0: Maar dit is toch lekker, jongens?
1: Nou ja, ik ben inderdaad niet ontzettende deathcore-fan, maar dit is Blackened deathcore.
0: Ja, dat is onze mix.
1: Blackened vind ik dat sowieso vind ik al toffer dan als Blackened er niet in zit.
0: Maar die hele EP klinkt te gek. En zonder grappig rollen, Roel Bosma, bedankt voor de tip, want dat was de gitarist.
1: Roel was inderdaad, ja.
0: Maar het is echt, die hele EP is kick-ass.
1: Ja, wat vonden jullie ervan, heren? Jullie maken
2: vet.
1: Ja, vind ik vet?
2: Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja, deadcore is bij ons in de band ook wel een beetje een dingetje. Naast die 80s trash, het is een beetje gek, maar we vinden het wel vet. Die laatste Whitechapel LP, die vind ik helemaal te gek. Helemaal grijs gedraaid. Slot It Up You Feel is...
3: Ja, Lorna Shore eigenlijk ook wel. Volgens mij komt er ook nieuw materiaal aan, denk ik.
2: Ik hoop het. Maar nou, dat duurt al veel te lang.
1: Ze hebben een half jaar geleden een plaat uitgebracht. En ik moet zeggen... ik vind het ook wel, ik heb de plaat niet of zo, maar ik vind het wel goed.
4: Deze?
1: Maar ook Lorna Shore vind ik ook wel Lorna Shore. Goed. Dus ik kan het wel waarderen, zeker als het Blackened is, vind ik het al wel leuker worden.
4: Ik vraag me heel even af hoe nieuw dit is ten opzichte van vorig jaar was de Metal Battle met hun.
1: Klopt, ja, maar dit is volgens mij heel recent. Daarna. Dit is heel recent, dus daarna.
4: En ik, ja, het is moeilijk te vergelijken met de keer dat we ze ook live zagen, denk ik. 12 Thorns.
0: Oké, okay. Ja, leuk.
1: Ja.
4: Het klinkt heel goed, een goede productie ook.
1: Jazeker, ja, vet nummer.
0: Ze hadden het over nieuw materiaal van Lorna Shore, denk ik.
4: Ja, dat weet ik wel. Oh, okay. Maar ik wil even, want dit hebben we natuurlijk ook live gezien. Ja, maar in hoeverre dit nieuw is ten opzichte van het materiaal wat we live gezien
1: hebben. En Lorna Shore, die in mijn overkant afgerond al half jaar geleden bij een plaat had gebracht. Dus ik verwacht niet dat ze al gelijk bij nu allemaal gekomen.
3: In 2025 hebben ze nog Lorna Shore gebracht.
1: Ja, precies. Ja, dus dat zal nog even duren, denk ik, voor de volgende komst.
3: Prison of Flash, echt te gek nummer van hun trouwens. Ik vond dit ook te gek.
0: Ja, 12 van ons. Ja.
3: Nieuwe introductie voor deze band. Ik neem hem zeker mee. Ik heb hem opgeslagen. Dus,
1: top.
4: En
1: nou,
4: dat
1: mooi.
4: Is wel voor de loze zware jongens te zijn.
1: Juist. Dat is allemaal het idee. Jongens, even weer terug het rijtje af. We gaan weer gewoon lekker beginnen met Max. Heb jij een beetje een platencollectie, Max? Spaar jij, verzamel jij cd's, LP's?
5: Ja, de laatste tijd heb ik ook weer een platenspeler. En koop ik wel vinyl. Ik heb bij de laatste een LP van de Beatles gekocht.
1: De Beatles?
5: Van Rush.
1: Ja,
5: dat vind ik weer heel mooi naast Metal, zeg maar. Dat is zo wat mijn band naast
1: precies.
5: Andere muziek, zeg maar.
1: Weet je nog wat je de eerste plaat die je ooit gekocht hebt? Weet je nog welke dat was?
5: Nou, ik heb ze laatst alle zes gekocht. Eén van Black Sabbath, Paranoid, Rush, Korsen.
1: Oh, allemaal van Black Sabbath?
5: Ja, gewoon zes verschillende LP's.
1: Oké.
4: Top.
1: Nou, vet. Ja. We gaan naar de volgende. Laten we het reisje meer afgaan. Wiebe. Wiebe.
3: Wiebe. Het went wel, hoor.
1: Ja, uiteindelijk ga ik het ook beter zeggen. Het went. Uitspreken, denk
4: ik. Het went wel.
1: Het went.
0: Het went wel.
4: Het
0: went
4: wel.
0: Zit er gewoon een J achter elke W, of niet?
3: Ja.
0: Het went wel.
4: Oh, dat is natuurlijk een J achter elke W.
2: Ja, wij hebben ook geen G. Die hebben wij niet.
1: Het geen
2: is,
1: G.
2: Nee, alles is een...
0: Ja, maar dat wie niet.
2: Nee, het is allemaal een G.
3: Een G.
2: G. Ja, G is bij ons een G.
1: Gutverdomme.
2: Godverdomme.
1: Oh, zo is hij. Oké. Nou, dan weet je dat ook weer.
0: Dat is best ingewikkeld.
1: Ja. Maar terug naar Wiebe. Wiebe. Is het Wiebe? Met een leden achter, hè?
0: Wiebe.
1: Nou, fuck it. Je platencollectie.
2: Ja. Waarom heet jij niet Jan? Dat is toch gewoon...
0: Zullen we Jan doen? Extra J achter ook?
1: Het zou handiger zijn.
2: Jan.
1: Maar weer even terug naar je verzameling. Wat heb je?
3: Weet je, ik heb een paar favoriete bands en daar verzamel ik eigenlijk de hele collectie wel wat van. Gojira, zoals ik zojuist ook al zei, is gewoon mijn favoriete band. Ik ben fan van Ghost. Heb ik ook nog meerdere LP's van.
1: Dus,
3: ja, het zijn wat van die collecties van de band zelf.
1: En thrash?
3: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Trash.
1: Oh.
3: Ja. Mijn eigen cd.
1: Dat moet nog even... Vooruit.
3: Dat heb ik, maar dat is niet een...
1: Dan moet je nog LP. Wel je collectie moet er een beetje nog aangevuld worden. Ja.
6: Wie hebben er voor deze Sabaton?
3: Sabaton.
0: Jullie hoeven niet te schelden aan tafel.
1: Maar je hebt ook Sabaton, ja?
3: Ja, dat heb ik eens een keer gekregen voor mijn verjaardag.
1: Van je bandleden, niet? De mooie Sabaton.
3: Nou, dat scheelt niet alles.
1: Oh, oké. De volgende, daar hebben we Klaas.
6: Yes.
1: Wat heb jij in je verzameling zitten allemaal?
6: Ja, van alles, maar de grootste is toch wel Kiss.
1: Hebben we weer, hè?
6: Ja, dat hebben we weer.
1: En heb je dan ook alles van Kiss? Of stopt het ergens?
6: Nee, ik heb nu zo'n 140, 150 LP's, denk ik.
4: Van Kiss?
6: Ja.
4: Dat is wel een hoop.
1: Voor mij ben je fan.
4: Bootlegs, alles?
6: Ja,
4: een
6: beetje. Ja,
0: bootlegs. Ik wilde nog voor de gein.
6: Interviews, weet ik het.
0: Stil overheen.
6: Ja, van alles.
1: Bestaat 140, heb je ze aantal dubbel?
6: Ook. Ik heb ook, ja,
4: er zijn zo veel unofficial releases van dat soort bands.
6: Dat krijg je niet compleet.
4: Het is, nee.
6: Is ongelooflijk.
1: En draaien ze ook allemaal, of is het alleen voor de heb?
6: Eén keer draaien en dan gaan ze eigenlijk de kast in. Ja, dat kun je dan.
4: Dat doe ik ook zo.
6: Dan pak ik er een
1: en heb je nog meer dan Kiss? Of,
6: ja, de Metallica vind ik geweldig.
1: En tot wanneer? Alles van Metallica? Of zeg je nou, ja, ik vind die leuker dan...
6: Reload? Ja, ik vind Reload. Ik vind de eerste vier toch het vet, hoor.
0: Ah, ja.
1: Oké. Okay.
6: Ja.
1: Okay,
6: maar toch. Het nieuwe werk, ja, kan ik ook wel waarderen, absoluut.
1: Ja.
6: En wat hebben we nog meer? Scorpions vind ik fantastisch. En Trash Destruction Creator. Dat die bands.
1: Oké.
6: Okay. Ja.
1: Oké, okay, nou,
4: ja.
1: Vet.
4: Ja.
1: En dan komt hij, hè. Frank, de uitsmijter.
2: Ja.
1: Want jouw collectie is waanzinnig.
2: Dat kun je wel zeggen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Hoeveel albums heb jij? We moeten aan denken.
0: Zijn oogjes gaan ook glimmen, hè?
2: Ik heb, ik heb geen idee. Discogs staat vol, denk ik. En vooral Metallica.
1: Ja, echt. Metallica is jouw ding?
2: Ja. Ja, we gaan volgende week ook naar Frankfurt. Naar Metallica, twee shows. Daarna ga ik nog naar Londen naar Metallica voor twee shows. Bij mij staat de kast, het is trash. Soms nog een uitzondering met wat black metal. Veel dead metal staat er nog tussen. Maar ook heel veel LP's, Elvis en Bruce Springsteen. En gewoon die oude gaten die ik mee heb gekregen vanuit thuis.
1: Ja, ik had een mooie verzameling.
2: Ja, ja. Joh, maar ja, met Metallica ben je ook nooit uitgespaard.
1: Nee, wat is de mooiste die je hebt van Metallica? Weet je, dat is wel een beetje je...
7: Kill 'em All in the Western
2: Rain? Ja, ik heb Kill 'em All in the Western Rain. Toen speelden ze in het voorprogramma. Western Rain is een heel klein dorpje bovenin Friesland. En toen speelden ze daar met Twisted Sister. En die gozer die heeft dus ervoor gezorgd dat Metallica voor het eerst in Europa de headlining show had. Want die gozer had het verkeerd om op de poster neergezet. Maar die LP heb ik dus. Een Fransman heeft die uitgebracht met de poster erin, het concertkaartje, boeken met foto's en alles erop en eraan.
0: Vet.
2: Maar ik heb toch wel het eerste optreden van Cliff, het laatste optreden van Cliff, eerste optreden van Jason Newsted, het laatste optreden van Jason. Dat heb ik wel allemaal op LP, ja.
0: Originele okay. Garage Days, of niet?
2: Originele niet, nee. Maar ja, goed, het geld is ook een keer op.
0: Ja, je gaat naar vier shows, ik begrijp dat je geld op is. Hey,
2: maar ja, goed, hier draait ook ons leven eigenlijk om. Hey, we gaan niet op vakantie, we gaan niet dure dingen doen. Het is alleen
0: shows,
2: nice. Muziek, LP's, daar gaat het
1: om. Je leeft ervoor, zullen we zeggen.
2: Ja.
1: Oké, okay, nou, vet om te horen, man.
4: Cool.
1: Ik kreeg vandaag nog een mailtje van Christophe van den Berg. Hij is zanger van de band Sons of Liath.
6: Oh.
1: Ik ken ze niet.
4: Ik ken ze ook niet.
1: Nee. Maar ze nieuw. Maken bijna. Heavy metal. Wat heb jij aan?
0: Nee, nee, dat is...
4: Sons of the Sun.
1: Oh, maar het is heel wat anders.
0: Sons. Ja, maar hij wees hem helemaal op.
1: Nee.
0: Wordt
1: sorry.
0: Enthousiast, maar nee.
1: Je hebt Sons of the Suns? Nee, sorry.
4: Maar Sun of klopt het nog wel in
1: of Liath is dit inderdaad. Het is een beetje Rick, denk ik, muziek.
4: Ik ken ze nog niet, dus nee. Ik laat me heel graag verrassen.
1: En goed, Belgisch band, leuk om even weer even met iedereen te delen. Luister naar Sons of Liath met...
4: Hoe heet het nummer?
1: Schrödinger's Dessert.
4: Ik vroeg het expres, want ik zag een hele moeilijke naam staan. Ik dacht, nou, kijk hoe die eruit komt.
1: Het deed goed,
4: hè? Het deed goed,
1: jongen. Ja, jongens, ik leer vanzelf.

0: war Jorns. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Dit is Kink Distortion.

0: Je bent beland bij de Loods van Jongens, het tweede deel van het eerste uur. Zit hier met de band Ad Moran, helemaal uit Dokkum, Friesland. Maar eerst gaan we even naar iets nieuws toe. Afkomstig van een nieuwe album, Ad Mort.
1: Gezond.
0: Resurgent.
2: Waarom hebben die bands zulke moeilijke namen?
0: Dit is de LP. Ja, de nieuwe. Die 22 mei gaat uitkomen. Hun tweede album bestaan sinds 2021 gekomen uit Helmond. We gaan luisteren naar Necrotesque met hun nieuw singeltje.
2: Dat is een makkelijke.
0: Practicide. Dat is makkelijk inderdaad. Kom nu aan, jongens. Necrotesque.

0: Lekker toch?
1: Lekker man.
0: Ja, even lekker rammen met Necrotesque inderdaad. Yes. Ja. Frank, jij bent de zanger.
2: Ja.
0: Heb je ook bas gespeeld?
2: Ja. Ja, eigenlijk mengelmoesje van alles. Kijk, begrijp het niet verkeerd. We waren 13, 14 toen we bij elkaar kwamen voor de eerste keer. En om dan jeugd te vinden die deze muziek leuk vindt. En die daar wat in meegaat. En die een bas of een gitaar of dat. Dat vind je bijna niet.
0: Je kon niet kieskeurig zijn.
2: Nee, je moet.
0: Het is een beetje noodzaak dat je met deze heren zit. Ja. Liever had je dat niet gedaan.
2: Oh, klopt.
3: Bij wie heb je dat het meest?
2: Nou, bij allemaal eigenlijk. Nee.
3: Hij krijgt de jeuk van, zie je? Dus ik twee handen.
2: Ik durf niet meer. Nee. Wij zaten vroeger bij elkaar op de peuterschool. Dus dat gaat al jaren terug.
0: Oké. Okay.
2: En dan.
3: Dat mag ik hopen.
2: Ja.
3: Ja, precies.
1: Een paar jaar.
2: En toen kwam ik bij Klaas. En toen kwam het hele Kiss gebeuren. En Klaas een paar draaide Metallica. Nou, toen werd ik meteen. Holy shit, wat is dit voor.
0: En hoe oud was jij toen ongeveer dat jij Metallica leuk begon te vinden? Waar hebben we het dan over?
2: Zeven
0: jaar. En draaide die vader dan de laatste albums van Metallica of het oudere werk? Wat was jouw eerste aanraking met Metallica?
2: Door mijn broer. Die liet mij het concert van 89 zien in Seattle. En toen dacht ik, what the fuck, dit gaat veel harder dan het AC/DC gaat. Dus dit is tof.
0: Ja. En de eerste vier albums dus, zeg maar, wat moet het zijn geweest?
2: Dat was eind Injustice for All.
0: Ja, precies.
2: Begin Black Album.
0: Ja,
2: en toen dacht ik echt, holy shit, wat is dit? Een live optreden met. Ja, ik heb een zwak voor Jason Newsted. En die zat er toen bij. Holy shit, man. Die gozer energie en brute stem en gas. En dat vond ik echt fucking
0: En dat
2: vet.
0: Was een soort van voorbeeld voor jou om dan de bas op te pakken?
2: Jason sowieso.
0: Ja, niet Cliff Burton, maar meer Jason.
2: Cliff ook, maar Cliff kwam voor mij iets later. Omdat daar natuurlijk veel minder beeldmateriaal van was.
0: Ja.
2: Veel minder gezien werd.
0: Ja.
2: Met interviews en dat soort dingen. En dan had je met Jason meer.
0: En die VHS, althans toen was het nog VHS.
2: Ja.
0: Cliff Mol.
2: Ja.
0: Die zou je ook wel hebben in elkaar in jouw uitpuilende verzameling.
2: Ja.
0: Dat is wel vet, toch?
2: Zeker.
0: Dat je er toch wel een beeld van die kerel krijgt.
2: Zeker. En vooral de oude interviews. En gewoon hele doodnormale gast eigenlijk.
0: Hoe ben je aan het zingen gekomen? Aan de zang? Hoe is dat gegaan?
2: Uit noodzaak.
0: Ja, echt waar? Ja. Niemand wilde, niemand kon. En toen
2: dacht
0: ik ben het minst slecht en dan ga ik maar.
2: Degene met de grootste bek, die loopt aan de voren. En die is dan de lul, denk ik.
0: En die is dan de frontman ook gelijk daarbij.
2: Die taak krijg je dan.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat zag je ook wel zitten toen iedereen jou aanwees?
2: In het begin niet. Toen dacht ik echt, holy shit, waar heb ik me nou weer in geluld? Ik ben opgegroeid met Bruce Springsteen. Nou ja, betere frontman, denk ik, dat je dan niet kan krijgen met publiek. En die gozer staat altijd er middenin en vooraan en nooit op het podium, maar in het publiek. En ja, dan krijg je weer een andere frontman, vind ik, Angus Young. Want dat is dan de zanger van AC/DC is niet de frontman, vind ik dan. En die deed dat dan ook in het publiek en aankijken. En toen kwam ik bij Hetfield en Newsted en dat soort gasten. Toen wist ik wel van holy shit, dit wil ik.
0: Ja. Ja. Bij Almorran doe je alleen de zang, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: En soms pak ik eens een nummertje gitaar mee.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Dan gaan we naar Klaas. Jij bent de gitarist.
4: Ja.
0: Hoe ben jij aan de gitaar gekomen? Hoe lang is dat geleden? Hoe is dat gegaan?
4: Een jaar of 7 denk ik toen ik ben begonnen met spelen. Kijk, vroeger, mijn vader die had gitaren gemaakt. Hè. Vanuit hout had hij een Flying V gesneden. Een autoriem eraan vast. Nou, zo stond ik dan wat op tafel met allemaal bands mee te doen.
0: Oh ja, ik vind het wel vet.
4: Ja. Ja.
0: Van triplex zo'n figuur zagen.
4: Ja,
0: en dan,
4: heeft hij zelf Flying V's uitgezaagd. En dan stond ik samen met Frank op de tafel.
0: Ja.
2: Wij hadden vroeger ook bijna geen speelgoed. Want daar keken we niet naar om. Maar we hadden elke week een nieuwe doos met potloden, want dat waren onze drumstokken. En de bakken waar dan het speelgoed in zat, dat was onze drumkit. Dus iemand zat achter die bakken, dat was In dit geval Peter Criss van Kiss.
0: Ah.
2: En dan stond er iemand voor en die had dan een uitgezaagd van Triplex Flying V. En ja, die was dan Ace Frehley of op dat moment maar de gitarist van Kiss.
0: Dus dat gaat wel heel lang terug, jullie met z'n tweeën al...
4: Ja, zeker. Ja, zo'n 20 jaar sowieso wel.
0: De oliesjes werden overgeslagen en gelijk
4: ja.
0: imiteren van de Kiss-leden.
4: Ja, en toen waren we jaren 12 en toen zeiden we, nou ja, we moeten eigenlijk maar de band beginnen. En via zijn buurman kwamen we toen bij Max.
0: Oké.
4: En ik weet nog wel de eerste keer dat we bij Max kwamen. Dan stond hij in de deurgat met een groot bleek monster.
0: Oh ja, ja?
4: Ja, fantastisch.
0: Dat maakt wel indruk?
4: Ja, dat maakte wel indruk, ja.
0: En Max kon al goed drummen?
4: Ja, absoluut.
0: Op 12-jarige leeftijd?
4: Ja, absoluut, ja.
0: Hé, hey, Max, dat is lekker om te horen of niet dan?
1: Ja, zeker.
0: En ben je nog een beetje ontwikkeld met drummen? Mag het hopen, maar...
1: elke dag heel veel bezig.
0: Ja, heel de dag ben je, elke dag ben je aan het oefenen?
1: Ja.
0: Oké, wauw. En voor jou dan... Wiebe?
2: Wiebe?
0: Het blijft heel erg lastig. Gewoon wiebe. Hoe ben je aan de bas gekomen?
3: Komt via al goed, joh.
1: Ja, ik was eerst eigenlijk, wat zullen we zeggen, 5 jaar geleden denk ik ongeveer, was ik een beetje rody geworden. Ja, omdat een van mijn kameraden die speelde in de band.
0: Rody van je collega's
1: van, hier? Ja, van Admol. Oh, ja, okay. Ik tilde de zware dingen terwijl zij bier aan het drinken waren. Dus dat was voor hun heel makkelijk.
4: Nog steeds.
1: En
5: daar is niks veranderd.
4: Is niks veranderd.
1: Nee, ik doe ook altijd de indeling van de bus, want anders komt het niet goed. Want ik zit hier met drie...
4: Denk er dan.
1: Nou, ja.
0: Oké. Dus...
1: Ja, wat doe ik nu? Ja, het is drie, vier jaar geleden dat ik gevraagd ben om bas te spelen bij de jongens.
0: Ja.
1: En dat is voor mij heel nieuw, want ik ben eerst gitarist geweest. En toen dus gedegradeerd naar
0: bas. Ja, dat wel, ja. Ja. Nou goed, langzamerhand.
5: Hij zegt het zelf tenminste.
1: Volgens mij heeft hij er een niet pak voor.
0: Ja, maar ik vind het wel leuk.
1: Ik vind het te gek. Ja, kijk, ik heb ook een vriendin die zegt, je bent gewoon bassist. Gitarist, die gitaar moet je laten, de bas moet je overnemen.
2: Je bent echt gedegradeerd in die zin.
0: Ja, dat wel. Ja, echt serieus ook.
3: Als je vriendin het al zegt.
0: Ja, dan is het klaar.
2: Oei. Je bent een hele goede bassist.
0: Ja, dat wel. Hey, we gaan
5: even
0: nummer draaien. Volgens mij van de band voor Admoram, denk ik.
1: Sackback?
0: Ja?
1: Zo.
2: Oh.
0: En ik zag jullie in een Kiss-shirt, nou weet u waarom. En een Motorhead-shirt had een van de beide heren.
4: Dat zal Frank weten, denk ik.
0: Frank, had jij dat aan? En ik vond het wel vet. Laten we even luisteren naar hoe het nummer heet. Ik heb geen idee. Kun je zo meteen gaan vertellen. Maar we gaan eens even luisteren naar Sackback. Komt-ie aan, jongens. Introotje. Ja, daar komt-ie.

0: Let op. Let op, publiek. Let op.
1: Hey.
0: Dat was wel heel, heel kort en matig. Dat wel.
2: Ja, jammer.
3: Net zoals elk publiek hier.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad.
2: Behalve voor Ernst zelf.
0: Ja. Ze moeten schoon moeten zijn, jongens. Hey. Hey, maar leuk toch dit?
2: Zeker.
0: Wat vind je ervan als je het nu hoort? Want het is wel, hoe lang is dit geleden?
2: 8-9 jaar geleden.
0: En nu zijn we een jaar of 5-26?
2: Ja, toen waren we een jaar of 17-18, denk ik.
1: Ja.
2: Zoiets.
1: Nee, toch?
0: Ja. En wat vind je ervan als je nu beluistert? Wat denk je dan?
2: Nou ja, ja. Toen was het leuk. Het is,
4: Toen waren we ook met z'n... toen zat Frank Homma er nog bij. En die heeft later is die conservatorium gaan studeren. Dus daar is die naartoe gegaan. En toen moesten we weer helemaal terug. Maar het is wel tof om weer dingen terug te horen waar je toen mee bezig bent en waar je toen zo trots op was.
0: Ja.
4: En nou terugluisterend, ja, dan kun je dat ook wel zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ik vind het echt leuk om te horen.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Want drie van de bandleden van Ad Moran zitten in Sackback, hè?
2: Ja.
0: En is het dan, was dat jullie eerste band?
2: Dat was onze eerste band, ja.
0: Toen jaar of 12, 13 waren, zijn jullie daarmee begonnen?
2: Ja.
0: En Rick, jij zei dat je een soort van vergelijking met Marder proeft.
4: Als ik naar hun verleden een beetje kijk en hoe ze gestart zijn en de vrienden die ze zijn en dat ze elkaar al kenden van de kleuterschool. Precies de start ook zoals ik hem heb meegemaakt met Marder. Ook vrienden, de drum was 13 en ik was 17 en we begonnen, eerste demo. Ik kan me ook herinneren, ook een beetje dit soort, niet deze stijl. Maar bijvoorbeeld een van de nummers, English Forces, was een heel lang instrumentaal einde. En dan gaat die solo steeds heftiger. Een beetje zoals dit einde ook. Ja. Maar ook het sfeertje. Het komt herkenbaar over.
0: En
4: leuk om te zien.
0: Heb je dat galopje ook gehoord?
4: Ja, nee, het galopje van de week is al geweest nu.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Dat is toch heerlijk, man?
4: Ja, leuk. Ik hou ervan.
0: Ja, want inderdaad, want wanneer stopte Sackback? Want dat is overgaan naar Ad Moran. Is het een vervolg? Is Ad Moran vervolg op Sackback of is het compleet wat anders?
2: Het is wel compleet wat anders. Ik denk 2019 max stopten we ermee.
5: Klopt, in april 2019.
0: Oké. Okay.
2: Ja. En toen hebben we ons eerste optreden op Dakkum Open Air gedaan, volgens mij. Was dat toen met Ad Moran. 2019.
0: Want waar verschilt? Want zometeen gaan wij Ad Moran draaien. Want we hebben het eigenlijk eindeloos over. En de luisteraar heeft nog niks gehoord van jullie. Maar dat gaat zometeen helemaal volop goed gemaakt worden. Wat is het verschil tussen... Waarom willen jullie Ad Moran beginnen? En waarom je stopt met Sackback?
2: Nou, we wilden de naam Sackback was... Nou, we waren 12, 13. Toen hebben we dat bedacht. Maar we vonden dat niet echt meer een serieuze naam om op door te bouwen. Dus ja, toen waren we jaren 18, 19. We zeiden, we maken een nieuwe start met een nieuwe bandnaam. Toen hebben we een album Omen gemaakt. Nou, en daar zijn we toen mee verder gegaan, zeg maar.
0: Oké. Okay.
2: En ja, de muziekstijl Sackback was meer wat hard rock. Het was... Ja, en we wilden wel wat meer de metal kant uit.
0: Ja.
2: En zodoende.
0: Oké. Zullen wij eens even... Nou, normaal gesproken vaak een top 3 aan de gast. Ik heb ook bij jullie gedaan. Die kwam iets later. Dat geeft helemaal niets. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga het anders doen eens een keer. Ik ga gewoon mijn top 3 draaien van jullie nieuwe album.
1: Nou.
0: Is dat wat? Wel.
2: Dat lijkt me leuk.
4: Over promotie gesproken.
1: Zeker.
0: Ja, is dat...
3: Goed gezind, Ernst.
0: Ja, toch? Ja, ik ga 3 nummers draaien en dan vertel ik een beetje over de tijd. En laten we beginnen met mijn nummer 3. Dat is geworden, moet ik het goed zeggen... Oh, ik ga veel te snel, man.
4: Ik zie het al. Heet het nummer Ballenbak, de nummer 3?
0: Ja,
3: waarom is mijn ballenbak in het roze op jouw overview?
0: Ja, dat weet ik veel.
4: Is het herkenbaar kleurtje voor je?
0: We gaan zo meteen naar het eerste nummer toe. Maar eerst nog even de ballenbak.
5: Hallo.
0: Ja, sorry. Ik vergeet hem altijd eigenlijk.
3: Even die heads up is ook zo fijn.
0: Ja, ik waarschuw even mooi.
4: Die 2 weken rust heb je goed gedaan.
0: Dat denk ik wel, ja. Maar uiteindelijk, hier gaat de ballenbak komen. Niet op de grond, maar dat is hij.
4: Yes.
3: Dit is mijn ballenbak. Dan mogen jullie hier grabbelen.
4: Hallo, ballenbak.
3: Oh nee, jullie hebben geen... hoe zeg je dat? Habbelen?
4: Grabbelje.
3: Grabbelje. Krabbelje rot, zou ik zeggen. Bij elke vraag zit een bal. Of omgekeerd.
4: Hij zit al priester praten. Dat doet de poging.
3: Kan ik niet. Maar wie gaat het trekken, jongens?
4: Wiebe.
0: Gaat Wiebe doen?
4: Ja.
0: Wiebe. Nou.
4: Groen.
0: Kijk uit voor de Westmalle trippel.
4: Groen om het weg te geven. Oh nee, wat is het? Een tiental.
3: Een 10, ja.
4: Ik heb hier.
3: Wat heb jij?
4: Nummer 72.
3: Hoeveel snaren is ideaal volgens jou? Haha. Hangt er vanaf.
0: Oh, de bassist. Kijk.
2: Ja, ik ben,
0: hoeveel heb je er?
2: Ik heb eentje met 4 en ik heb eentje met 5. Voor Moran speel ik een 4 snaar. En voor wij hebben ook een Sepultura tribute band. En daar heb je absoluut 5 voor nodig. Okay. Hey, want er moet een bass snaar bij.
3: Maar harkje of plukje?
2: Harken.
3: Je harkt.
2: Met een plek.
0: Even voor de luisteraar die afvraagt wat harken en plukken is. Kan je het kort even uitleggen?
2: Ja, je plukken is toch echt wel met je vingers. En dan hoor je een soort toing. En ja, harken is eigenlijk...
3: Gitaarspelen op de bas.
2: Alleen spelen die niet akkoorden, maar eigenlijk noten. En ja, die sla je gewoon keihard aan.
0: Okay.
2: Met plectrum.
3: Oké, okay. Nou.
0: Plectrum of met vingers, dat is eigenlijk het...
2: Ja. Plectrum is harken en plukken is met vingers.
3: Ja, toch?
0: En waarom heb jij voor plectrum gekozen, niet voor harken?
2: Jason Newsted.
0: Ah, nee. Die doet het
2: nee, niet per se. Maar voor Frank wel even. Nee, met plectrum is gewoon veel meer attack. Zoals het hoort in de metal. Ja, je kan ook bas met de vingers spelen, maar dan heb je iets minder attack. En dan is het allemaal wat warmer, maar ik wil hele scherpe aanslagen.
0: Oké,
3: Trek nog eens een bal.
0: We gaan nog snel een bal trekken. All right. Ik pak er één.
3: Ja.
0: En dat is nummer...
4: Nummertje 17.
0: 17. Oké.
3: Okay. Dan moet ik weer naar het papier.
0: Dat is nog een good old envelop.
3: Ja. En als je dan een tiental even trekt straks, dan mag je iets weggeven.
4: Die heeft hij ook al vast.
3: Oh, die heeft hij al. Oh.
4: Dan
3: kom ik zo.
0: Eerst even 17.
3: Muzikale guilty pleasure.
4: Metallica.
0: Ja, maar.
4: Ja, heb ik een guilty pleasure.
3: Ja, ik zie het aan je ogen. Dat heb jij.
1: Ja. Jack Jersey.
3: Wat de fuck is dat?
4: Ken je die nog?
2: Dat is de Nederlandse Elvis van toen.
3: Oké, dat is wel fout. Ja. Okay.
2: Ja, dat
0: daar
2: is
0: heb je een LP van ook zo'n pak of zo?
2: Mijn pa. We hadden vroeger kon er alleen maar een cassettebandje in de auto. En dan gingen we naar Italië. Dan reden we naar naartoe. En dan was het alleen maar het cassettebandje. Met Jack Jersey Christmas hits. Dus je rijdt door...
0: Christmas hits. Lekker in de zomer.
2: Oh. Met 38 graden door fucking Italië. Jack Jersey Christmas hits.
0: Die zou je nooit meer vergeten. Maar het is wel een guilty pleasure. Je kan er wel van genieten.
2: Genieten. Je denkt er terug aan die tijd. En dat is goed.
0: Oké. Geen mooie, pleasure, maar wel genieten.
2: Goeie herinnering.
0: Hey, je hebt ook
3: een andere bal.
4: Ik heb meteen de tweede bal getrokken.
0: Ah, heel goed. Nummer 20.
4: Nou, welke is het?
2: 20.
0: Hoe toevallig zeg.
3: Toevallig.
0: Met een
4: wat heb je weggegeven?
0: Wat is de bedoeling? Wat gaan we weggeven?
3: Wat ga je weggeven? Vertel eens.
2: We hebben een heel mooie cd meegenomen. Het nieuwe album, We Fight Back.
0: Ja.
2: Daar hebben we even een kriebeltje in gezet. In de binnenkant. Dus we hebben de voorkant niet verneukt, om het zo te zeggen.
0: En vooral die van Max is prachtig.
2: Zeker.
0: Ja. Links onderin. Max heeft er iets neergezet. Nou, werkbaar. Er kan een lijstje omheen. Zo mooi is het. Dus wil je hem winnen, dan dat kan, hè?
3: Ja, en dan moet je de vraag die bij 20 hoort beantwoorden. En die gaan we even iets anders formuleren. Maar luisteraar, welke plaat vind je die je zelf hebt aangeschaft... vind je zelf eigenlijk heel erg slecht, heel kut en waarom?
0: Oké, laat me helpen. Doen. Ja. Dan gaan we nu naar Admorant toe. We gaan 3 nummers van die plaat draaien, maar we beginnen met de eerste. Wholesale Massacre. Vind je het goed?
2: Ja.
0: Dat is mijn nummer 3 van het album. Nou, ik zou zeggen, klaar voor?
2: Zeker. Ja.

0: portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu.

0: We zitten hier met de band Admoran, maar eerst...
1: Oh, ja, nog eindelijk.
2: Oh, terug van weg geweest,
3: een live
2: jongens.
3: Van tafel.
2: Oké, allemaal even opgelet. We gaan gelijk van wal steken. Zaterdag 16.05, Nieuwegein Heavy 7. Georganiseerd door Gino Ramdaris van Grace.
3: Zo kennen we hem
2: weer. Met de partner Nieuwegein. En dan is het om 8 uur s'avonds Loyalty Engineer, Manager en nog vele andere hele erg leuke bandjes. Ga erheen naar meer mensen. 16.05, de
0: Vlucht. Tof nieuwe single, Loyalty Engineer.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, daar moeten we meer van draaien eigenlijk. De Vlux Zaandam, 8 uur s'avonds. Noord-Hollands Metal Fest met Inferum, Buried en Bloodmoon. Elektra's... Bloodmoon. Elektra's Liedrecht, dezelfde dag. Om 7 uur s'avonds. Kaak en Fenris, een beetje lekkere black metal. Wanderpark, de Oude Maat in Eidberg, dezelfde dag.
0: Kaak is wel goed trouwens.
2: Begint de 8 uur Metal Fest.
0: Tof.
2: Met Bloodcrypt, Throwing Bricks, Morning High, Bark en Body Farm. De volgende dag, zondag 17.05, is een hele gave in Kaluna Ommen. Om 18.30, Raven met Angelic Forces, dat is een classics. 22.05, Beroe Rotterdam, ik mis een aantal data, maar die ga ik nog allemaal aanvullen, mensen. 7 uur s'avonds, Asphyx met
0: die,
2: Body Farm en Moeflon.
3: Hij is rap.
2: En 23.05, de
3: Koepel.
2: Ik word niet gestoord door jullie.
0: Die week geleden.
3: Rut geeft nu geen microfoon, dus je bent tot 7.
2: Geef Rut even een microfoon, dan kan hij even saboteren. Hoe vond je afgelopen vrijdag? Dat is leuk,
4: hè? Dat was een gek feestje.
2: Ik had Deadhead zien. Blammen. Maar we waren dus bij 23.05 gebleven.
3: Ik meteen
2: de Koepoekfabriek om 20.30. Phoenix Reborn en Terra Down. Dezelfde dag door een Roosje Nijmegen. Dat is een hele gave Textures.
4: Oh, vet.
0: Oh,
2: ja,
0: leuk.
2: Textures met Sugar Spine en Javier Valdi. Die zegt me helemaal niks.
3: Maar
4: Javier is ook in de show geweest.
0: Nou, man. Ja, in de show geweest.
2: Oh, maar daar was ik niet bij.
0: Jawel.
3: Zat je weer te slapen?
0: Met Joost van der Graaf.
2: Nee, daar was ik niet bij.
0: Oh.
2: Daar was ik niet bij, was ik op vakantie.
3: Nou, we hebben je ook niet gemist.
2: Ik lag op straat.
0: Het is afgelopen.
2: Dezelfde dag in Slachthuis Haarlem om 19.30 Iron Gin met Money and the Man. Ook een hele toffe band. En in N201 Aalsmeer om 4 uur smiddags met
4: Vervolg. Meer ademhaal van anders.
2: Met Obstructor,
3: Chaos Unleashed,
2: Onkt, Remain Untamed, Mutator en Once Mortals.
4: Ik denk dat je
2: en eigenlijk dezelfde dag Studio Gons Gouden heeft ook een heel leuk showtje. En de Verlichte Geest in Kortrijk België heeft ook een hele toffe.
0: Ja,
2: en Cinema Aals België heeft ook een hele mooie show.
3: Oké.
4: We gaan weer verder hoor, want dit wordt helemaal niks. Nee.
2: Ik moet er even eentje
0: vermelden. Je wordt gevolgd aan de microfoon.
2: Dit is voor onze Belgische vrienden. 25 jaar kludden met om zaterdag 23.05 in de Verlichte Geest Kortrijk België. Om 7 uur s'avonds 25 jaar kludden samen met Dutse Kop. Die heb ik hier aan. Bloedmaan en Mata Vitato. En wel de dag daarna, 24.05, Cinema Aals België, om 8 uur s'avonds. Wederom 25 jaar kludden samen met Hemelbestormer, Dutse Kop en Nairak. Het zijn twee hele toffe black metal shows. Mensen heen gaan.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Sid. En dan gaan wij ondertussen naar onze Mike. Let op. Mike komt eraan.
3: Moeten we gaan?
5: Zo, stelletje luie donders. Weer terug van vakantie.
6: Yo, Mike. Wat is er nu uit je platenkast gevallen?
5: Fijn dat jullie er weer zijn, want dan mag ik ook weer. En ik heb er enorm veel zin in.
4: Alleen maar eigen
5: vandaag uit mijn platenkast heb ik een plaat meegenomen. Die is uitgebracht in november 2019. 15 november 2019. In eigen beheer.
0: Oh.
5: Dat maakt het misschien
0: wordt
5: wel een beetje lastiger raden. We gaan het zien. De plaat is geproduceerd door de band zelf. Dat deden ze dus niet voor een platenlabel, maar voor zichzelf. En de plaat heb ik zelf ontdekt in 2020,

0: Tijdens de lockdown, toen was ik wild enthousiast toen ik dit album hoorde. En de track die ik vandaag ga draaien is eigenlijk mijn allerfavorietste track van 2020. Want toen heb ik hem pas ontdekt. En die plaats stond hoog in mijn jaarlijst destijds. Verder kan ik zeggen dat hij is gemixt en gemasterd door Mendel bij de Leij. En dan ga ik nog eens kijken of ik in de kleine lettertjes kan ontdekken in welke studio de plaat is opgenomen. Hij is opgenomen in de Radiation HQ Studios. Dus at the headquarters
1: Radiation
0: of
1: headquarters.
0: De band. Hebben jullie al een idee?
2: Geen idee, Mike.
3: Ben je aan het googlen?
2: Het is ook niet echt een mandverhaal, dus ik heb geen idee.
3: Geen idee. Gaan we verder, Mike?
0: Zelf komt uit Amsterdam en omgeving, kop van Noord-Holland. Is opgericht in 2016, bestaat nog steeds. En volgens mij hebben jullie ze ook al eens gedraaid in de show.
1: Ja, wat
0: en ik vind
1: niet.
0: Ook een nieuw
1: wat
0: album, dat vorig jaar is uitgekomen, echt geweldig. Ga ik naar het artwork.
4: Is knalgeel.
0: Ja. Hebben jullie een idee? Met een doodshoofd op de voorkant. Die zie je vanaf de profile. En profiel.
3: Wat zei je, City?
0: Dan gaan we naar...
3: Dystopia?
0: Misschien heb je het al geroepen, hè? Ik weet het niet. Misschien jij thuis al geroepen. Ik weet het niet. Dan gaan we naar de line-up van de band op deze plaat. We hadden, hadden Bas Bloos op drums. Danny Ruiz Cardo op gitaren. En Philip E. Philipzoek op de bas. En de enige echte Rens Hilgers op vocalen en gitaren. En in de tijd van de Keiharde podcast heb ik deze band een aantal keren over de vloer gehad.
3: Ik heb echt geen idee.
0: Fan. Je mag het rustig weten. Niet. Over welke plaat
4: dit
0: heb ik het?
4: Aha-erlevenis.
3: Oké, je bent ook niet...
0: Mocht je het al geroepen hebben, het is inderdaad Devastation Ahead van Degenerate. Ik vind het nog steeds een fantastisch album.
3: Ah.
0: Maar deze track die ik nu ga draaien, dat is voor mij de koning van dit album. De koning van de tracks. Vandaag in de loodzware jongens Degenerate van het album Devastation Ahead is dit Recondite Radiation.

0: is de eerste keer dat we het niet geraden hebben, volgens mij.
1: Volgens mij ook. Toch wel weer een vette keuze van Mike.
0: Zeker.
2: Vet hoor.
0: Ja, echt een gaaf nummer.
1: Hij verrast ons elke week.
0: Degenerate. En ik denk inderdaad dat we het wel eens gedraaid hebben. We hebben zo'n mooie lijst hebben we van Erwin.
1: Kunnen we het alles terugkijken?
0: Ja, nu lukt het even niet. Maar goed, we gaan eens kijken of we het gedraaid hebben. Ik denk het wel. Wij gaan naar het volgende item, denk ik even. En
1: ja.
0: Altijd de vraag, waar zit die? Dit is hem, denk ik. Ja.
1: Ja, dat is hem. Je weet het nog.
0: En, en onze gast... Die gaat ook een item even aanvullen. Een verhaal. Het is tijd voor de nieuwsfeitjes. Wat heb je allemaal voor ons?
1: Ik ga wel even beginnen met, denk ik, dat het nieuws van de week was. Want internet liep er helemaal van vol. En dat was dat Dragon Force bekend had gemaakt dat Alyssa Whitegirls meedoet. Met, met live shows, maar ook met nieuwe muziek.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en... Dat heeft volgens mij te maken met wat ik ook gelezen had... dat zanger Mark Hudson toch wel last heeft van gehoorverlies. En tinnitus issues.
0: Oké.
2: Hij kan niet meer een tune zingen, toch ook? Wat was het nou?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar de laatste show in ieder geval, althans wat ik op... Ik zag het op Blabbermouth volgens mij staan, was hij ook al niet meer bij. Dus het wil niet zeggen dat hij de band heeft verlaten volgens mij of zo. En dat zij ervoor in de plaats gekomen wel... Dat hij nu door problemen dat zij de show zou meedoen...
0: Maar
1: dat ze ook wel samen verder aan het
0: werken. Dat het wel werkt.
1: Ja, ik zag wel hele wisselende reacties, moet ik eerlijk zeggen, op het nieuws. Maar toen die live shows waren geweest en daar wat van gepubliceerd was... waren de reacties eigenlijk wel heel erg positief, wat ik ook weer zag.
0: Ja, ik kan best voorstellen dat
1: zij kan dat wel.
0: Ja. Ja.
1: Dus,
0: okay,
1: dat was denk ik wel het nieuws van deze week.
0: Okay.
1: Het festivalseizoen gaat natuurlijk weer beginnen.
0: Zeker.
1: En we hebben het heel vaak over de grote festivals. En ook festivals waar we zelf ook al bij zijn als loodzware jongens. Bijna altijd gaat het over de zomerfestivals. Maar er is ook weer een nieuw festival in november. Op 14 november.
0: Oh.
1: En dat heet het Speaker Heart Metal Fest. En daar zijn de bands ook al van aangekondigd. Deadhead, Isegrim, Overruled, Anger Machine en Velozza. In Luttenberg vindt het plaats.
2: Dat klinkt als een feestje.
1: Daar zullen we nog wat meer aandacht aan gaan besteden. En we zijn ook al uitgenodigd om daar langs te komen.
0: Oh.
1: En wellicht ook opnames te maken. In ieder geval de bands te interviewen.
0: Nou,
1: dus
0: ongetwijfeld
1: komt daar nog wel meer nieuws over.
0: Leuk.
1: En dan hebben we het nieuws Don't Fuck With Paul Stanley. En daar gaat Klaas ons even over bijpraten.
0: Ja, Klaas, je bent de grote Kiss-fan hier. Met je 140 albums en shit. Dus dit is iets nieuws van deze week, Rick?
1: Ja, dat had ik deze week van het internet afgeplukt.
0: Heb je het ook meegekregen?
3: Ik heb het meegekregen, ja. Ja, kijk, de zonen van Gene Simmons en Paul Stanley... die zijn met z'n tweeën een band begonnen. En in augustus komt er een fantastisch album van hen uit. En, nou ja, ze
0: beetje
3: hebben
0: kissig
3: de...
0: ook? Of een beetje zoals de ouders?
3: Nee, niet echt. Nee, het is wat harde rock een beetje. Ja, psychedelisch vind ik het eigenlijk wel wat.
0: Oké. Okay.
3: Weet niet, maar wel vet. Maar ze hebben een live show gespeeld en er kwamen reacties op van een of andere kerel. Die zei van, hij heeft bekende ouders, ze hebben bekende ouders. Dus ja, ze zijn sowieso al 10-0 voor en ze doen er niks voor en... Ja. Nou, daar heeft Paul Stanley zelf op gereageerd. Hij heeft er iets op gezegd. Dat was het ook alweer. Die ouders van die kerel zelf nooit wat bereikt en zulke dingen.
1: Ja.
3: Nou,
1: toen hij was er nog al pist over.
3: Hij was er al pist over, ja.
1: Dat liet hij wel blijken in zijn reacties. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik kan me niet meer voorstellen dat dat niet zo leuk is. En ik kan is het voor me best ook wel lastig voor je als je zulke beroemde ouders hebt. Als kind lijkt me dat niet direct een voordeel.
1: Ik denk lastig vanwege dit soort vooroordelen, denk ik. Je hebt een ontzettende kruiwagen.
0: Je gaat wel vergeleken worden.
1: Je moet het nog steeds zelf doen. Als die muziek echt fucking nergens op slaat, dan werkt dat echt heus niet mee.
0: Maar je ontkomt er niet aan dat je vergeleken wordt. En dat is lastig.
1: Tuurlijk. En dan zal eens een keertje deurtje makkelijker open gaan. Maar je moet het nog steeds zelf doen.
2: Je bandnaam er ook, daar hebben ze toch ook helemaal op ingericht. Ik bedoel, we kunnen net doen alsof ze het vervelend vinden. Maar dit is precies wat ze willen, want er wordt erover gesproken.
3: Absoluut.
1: Sowieso. Dat over die gesproken wordt is alleen maar mooi meegenomen.
2: Precies. De eerste merch gaat vast online komen binnenkort.
0: Ja. We gaan even terug naar Admorran. Want jullie hebben jullie debuut uitgebracht 4 mei jongstleden. Dat is dus als goed is ergens vorige week geweest. En jullie hadden een release party op 5 mei.
3: Klopt, ja.
0: De dag erna. Hoe was dat?
3: Fantastisch. Het was op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Hartstikke druk. Voor het eerst ons complete album live gespeeld. Speciale gasten erbij uit de Friese metal scene. Ja, het was echt geweldig. Kon niet beter.
0: En ja? Was ook bewuste keuze om 4 mei en dan 5 mei, was dat een over ja, nagedacht ja, of was het keuze, toeval?
3: Ja. Nee, daar hebben we over nagedacht.
0: En wat was de gedachte erachter?
3: We hebben het album een dag ervoor online gezet, zodat mensen nog even de nummers konden beluisteren. En dan, ja, dat was het idee.
0: 5 mei los.
3: 5 mei los, ja.
0: Ik hoorde ook dat jij, Frank, schreeuwde naar het publiek. Heeft iedereen zin in old school 80s thrash metal?
1: Yes.
0: En wat dat is toch echt wel jullie bron?
1: Ja, die 80s, wat daar allemaal gebeurd is, dat is niet te beschrijven. En dat is zeg maar de voor ons ook de fundering voor de hele metal scene. Ik heb laatst die documentaire gekeken van de Bay Area trash ja. helemaal. Nou, als ik dat heb gekeken, ben ik helemaal gek in de kop. Dat wil ik ook. Die ja, die gasten van Exodus ook. Dus er zit echt een steekje los in het begin. Dan komt natuurlijk ook door al die bier en...
2: Dat hebben jullie al voor elkaar.
1: Zeker.
4: Dat is zeker. Het begin is.
1: Ik nog niet eens bier gehad. Nou, laat staan.
4: Moet je horen wie het zegt.
1: Nee, maar goed.
2: Moet je horen wie dat zegt.
1: Die gasten, dat is gewoon hoe dat daar is gegaan in roofies en dat soort dingen. Ja, holy shit man, dat is echt te gek. En daarnaast hebben ze daar de wereld bij veroverd. Door gewoon snelle, agressieve... tering erin neer te zetten, wat gewoon heel goed uit is gepakt.
0: Ja, nee, zeker. Want ik las namelijk ook ergens dat jullie invloeden Exodus waren. Dan heb je natuurlijk een jaar ethisch. Lamb of God, Gojira en Pantera.
1: Ja.
0: Is dat wel een beetje snijdend hout? Of?
1: Ja, het is... wij houden van bands met energie live. Niet dat ze alleen maar wat staan en kijken dit en dat. Niet te willen shamen, maar... Ja, Dave Mustaine heeft de laatste tijd... Die man staat daar en er gebeurt voor geen kloot en niks meer mee. Maar als ik dan naar Scott Ian kijk, bijvoorbeeld in Anthrax, die gaat helemaal nuts.
0: Ja. Ja.
1: En met Gary Holt ook, zijn hoofd valt bijna van zijn romp af.
0: Nou, het is wel een soort muziek waar natuurlijk wel om vraagt, om enige beweging natuurlijk.
1: Energie, en dat vind ik heel erg belangrijk. Ik ben heel breed in de muziek, maar energie is gewoon een van de belangrijkste dingen die muziek voor mij moet hebben.
0: Nou goed, ik zag een documentaire inderdaad bij op Netflix van de week, toen ik even vakantie had, van Red Hot Chili Peppers, die dan in de jaren 80 optraden. Nou, god, hoeveel energie ze daarin, zeg maar. Hè? Ja. En dat, daarom, als publiek ga je er al naar kijken. Nou, al die energie. Viel me ook wel bij jullie op. Hè? Dat jullie echt, er gebeurt op het podium.
1: Ja.
0: Hè, jullie staan niet stil en er wordt echt geknald en geheadbanged. En jullie gaan er echt voor. Dat
4: je
0: is
4: moet
0: echt...
4: ook wat te zien hebben als publiek, weet je.
0: Zeker,
4: ik ben het helemaal met je eens. Je moet
1: en
4: energie staan.
1: Vooral, je hebt een nieuw album, dus mensen kennen die nummers niet.
0: Nee.
1: Daar spelen we ook altijd een covertje bij, even voor de herkenning. Maar de energie is gewoon heel belangrijk. Want als ik naar een band kijk, wil ik gewoon zien dat ze één plezier hebben.
0: Ja.
1: Dat ze elkaar niet, zeg maar, als ze van het podium aflopen, hun hartjes inslaan na de tijd. En dat ze echt het zijn, zeg maar. Die muziek, die moeten ze zijn.
0: Ja. Nee, dat vond ik echt heel duidelijk bij jullie. Jullie beleven de muziek ook zelf en de energie die erin zit, ja, tof om te zien.
1: Thanks.
0: Ik zeg, hou dat vooral vol, want het is gewoon daarom ook leuk om naar te kijken. Een paar van jullie ook een belt jacket aan. Wat voor met heel veel patches erop. Wat staat er zo al op?
1: Metallica.
0: Hey, had ik niet gedacht.
4: Kiss.
3: Ja, Kiss.
0: Je hebt hem weer. Ja. Ook iets op wat nog niet verteld is.
2: Laat ze zien. Nou,
1: Fueled by Fire.
0: Fueled by Fire?
1: Ja, had ik echt een keer opgezocht. Echt een hele goede trash band. Ja.
0: Okay.
1: Ze komen volgens mij uit Indonesië, die hoek vandaan. Maar is echt Fueled by Fire.
0: Ja, ik heb de naam wel eens gehoord.
1: Echt super oldschool 80s trash. Maar ook zo opgenomen.
0: Ja, ja, precies.
1: Fucking vet.
0: Ja. Nou, vet man. Ik zit even na te denken, want er is bij een nummer, en ik zit even na te denken, hoe is de naam van de nummer? Ik heb hem volgens mij wel gehoord, die staat op je nieuwe plaat. Nodig jullie opeens vier drummers uit.
3: Ja.
0: Vond ik ook visueel leuk, hè, dat die dan mee rammen met Max. Vier man die even mee, en jij trouwens, Frank, volgens mij Timmy ook mee.
3: Ja.
0: Waar is dat idee ontstaan, dat er opeens zoveel mannen op het podium komen?
1: Heel simpel antwoord, Sepultura.
2: Ja, die zag ik niet aankomen.
1: Sepultura? Nee, precies. Nee, Sepultura heeft op Wakken een aantal jaren geleden met een heel slecht gewerkt orkest dit gedaan. En ja, wij houden gewoon van dat extraatje.
0: Ja.
1: En vooral als het die richting uitgaat met percussie en dat soort gehouden.
5: En ja, er zijn gewoon vier echt super toffe drummers. Bekend uit de scene dan bij ons in het noorden. De drummer van Bildstar doet bijvoorbeeld bij. Ook 80s rock. Hard rock. En ja, gewoon super tof gasten. We hadden niet gerepeteerd. Dus echt chapeau voor die gasten. Dat ze het zo goed voor elkaar hebben gekregen. En alle vertrouwen ook.
0: Ja.
5: En ja, ze zijn gewoon echt super goed.
0: Nee, ik vond het leuk. Ik vond ook wat toevoegen, zeg maar, aan de performance. Ja. Hoe is halverwege kwam dat?
5: Ja.
0: Ik vond het, ja, was tof. Het tweede nummer van het album, Selfish, die kwam in 2024 al uit. Hè? Was dat ook het eerste nummer wat jullie ook geschreven hebben voor dit album?
3: Ja, ja, dat is het eerste nummer, ja. Ja.
0: Want hoe lang heeft het dan gekost? In ieder geval, dus kennelijk al wel een jaar of twee. Maar hoe lang heeft het geduurd om het album te schrijven?
3: Nou ja, we zijn echt wel het laatste anderhalf jaar keihard aan het knallen geweest om alles klaar te krijgen. En nou ja, we hebben wat minpunten meegemaakt in de band met andere leden. Waardoor alles een beetje stagneerde. Maar het laatste anderhalf jaar, ja, laat zeggen anderhalf jaar, zoiets.
0: Ja, zijn de nummers wel geschreven. Ja. En je vertelde net al dat jullie al materiaal hebben voor eventueel voor een volgend album.
3: Zeker.
0: Er staan trouwens ook 9 nummers op, 32 minuten. Ja. Je had niet idee, we doen 10 nummers en dan 35 minuten. Het was echt, waarom die 9? Ken ik veel meer nummers.
3: Ja, ja, we wouden 9 nummers. Ja, dat hadden we in het hoofd en dat hebben we gedaan.
0: Waar komt dat vandaan? Dat het best 9 moet zijn. Interessant. Meestal zie je 10 of zoiets dergelijks, maar...
5: Ja, en misschien daarom ook.
0: Ah.
5: Een keertje wat anders.
0: Een keertje wat anders.
5: Ja, ja. En het moet ook niet... ik heb ook wel albums van bands en dan denk ik van... Ja, als je nou 2 nummers er minder op had gezet... had het interessanter gebleven.
4: All killers, no fillers.
5: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, je hebt geen fillers, neem ik aan. Want die nummers komen op een volle plaats.
5: Precies.
0: Dus dat zullen hopelijk geen fillers zijn, denk ik al. Nee,
5: we maken nou echt dingen die we echt tof vinden met z'n vieren. Daar hebben we het ook goed over. En we laten onze inspiratie ook duidelijk dan weer zien terug in de band. En dat is bij alle vier is dat weer anders. En andere voorbeelden. Maar het is gewoon te gek hoe dat gaat nou in de oefensessies. Met schrijven van nieuwe muziek. En met nieuwe dingen. En dan is het gewoon... Hey, doen we ongeveer even een Gary Holt riffje of een Hetfield riffje. En dat bouwen we dan weer uit. Maar dan komt er in één keer weer een Gojira stukje voorbij waaien. En dan proberen we daaraan dat weer in te vullen.
4: Ja. Schrijven jullie dan met z'n allen?
5: Ja.
4: Ja.
0: Okay. In studio ontstaat dat.
5: Oefenruimte.
0: Oefenruimte, ja. Ja.
5: En dan door de week heb je wel vet ideeën. En dat stuur je dan weer terug in de WhatsApp groep. En dan...
0: Ja.
5: Zo gaat dat.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan even naar Exoto toe. Ik kreeg een berichtje bij een ander programma. De lijst van Argeman, daar kijk ik niet zo heel vaak op. Maar ik had een berichtje gekregen van deze gasten. Het is een band die al eind jaren 80 al bestaan.
2: Ja, die gaan we even mee.
0: En zeker. En ik weet nog dat Wim Balens, een recensent die ik hoog had zitten bij de Aardschok, ook ergens begin jaren 90, eind 80, schreef je voor de Aardschok. En ja, die was ook wel weg van Exoto, weet ik. Omdat allebei zijn Belgen, dat zou natuurlijk ook wel helpen natuurlijk. Ja, toffe band. We hebben het nog niet gedraaid.
5: Nee,
0: maar ik kreeg een berichtje, hallo, eerst en vooral respect voor jullie werk. Nou, dankjewel. Wij vroegen ons af of jullie ook eens een nummer van onze band zouden willen spelen in jullie programma. Zo ja, wat moeten we hiervoor dan doen?
4: Nou,
0: we zijn al...
4: Stuur maar een flesje Jägermeister op.
0: Ja, al je plaatwerk.
2: Muziek.
0: Of,
2: ja, muziek.
0: Nou, het is gewoon lekker draaien. Tof, we gaan even Exoto draaien en Haunted.
4: Uit België, hè?
0: Uit België, zeker.
4: Antwerpen.

0: Nou, is toch vet dit, of niet dan?
1: Ja, dat we dit nog niet eerder in de show hebben gehad eigenlijk.
0: Nee, dat verbaast ik ook een beetje
1: het
0: eigenlijk.
1: Het is volgens mij wel, zeker in België, een best gevestigde naam.
0: Ja, ja zeker.
1: Het is komt ze vaak tegen in de agenda, en zeker in België ook.
0: Ja, ik verbaas me dat we nog niet gedraaid hebben eigenlijk. Goed dat we even na het op geattendeerd werden door
1: heel goed.
0: Exoto zelf.
1: En je ziet maar weer, hè, als je het ons aanschrijft, je weet het maar nooit.
0: Nou, ook dingen vergeten we ook
1: wel.
0: We
1: kunnen zo in de show komen.
0: Ja, zeker. Hartstikke tof. Even een paar vragen aan jullie voordat we naar mijn nummer 2 gaan van jullie album. Ga je nog meedoen aan de Metal Battle volgend jaar?
2: Nee.
0: Waarom niet?
1: Volgens mij verdoe je niet meer aan de regels.
2: Wij houden het bij de nee.
1: Want je hebt een platendeal, toch?
2: Nee, ook niet. Nee.
0: Oh, oké. Okay. Er is.
1: Want anders mag je niet meer meedoen.
0: Ja, nee, dan mag je dat niet meer meedoen.
2: Nee, we hebben geen platendeal. Nee. Nee, we staan wel, we hebben wel met een platen ding
1: met
2: bij
1: Tamme,
2: bij Big Bad Wolf. Ja, Big Bad Wolf. Maar we hebben verder geen contract of nee.
1: Ah, op die manier.
0: Oké. Nou, dan laten we het vier even bij. Het viel me wel op live. Je werkt natuurlijk met één gitarist.
2: Ja.
0: Zou je zeggen, live vind ik het ook weer lekker om met twee gitaristen te zijn?
3: Ja, dat zijn we gewend. Dat hebben we altijd gedaan. Maar nu de laatste vier jaar of drie jaar zijn we met één gitarist. En het bevalt me wel prima eigenlijk.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ik alleen, had zelf het idee af en toe live dat het, als je de solo begint, dat het dat geluid iets dunner wordt.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: En niet dat het erg is, maar dan denk je nou op zich, als er iemand achter staat die het een beetje opvult.
3: Ja.
0: Dat zou op zich voor je performance denk ik niet erg zijn. Maar je hebt het niet nodig.
3: Nee,
0: voor je gevoel.
3: Ik mis het persoonlijk niet meer.
0: Nee?
3: In het begin wel. Nee.
0: En jij, Max, je pakt de microfoon even erbij.
4: Ja, ik denk zo, Sepultura, die heeft de laatste 20 jaar ook één gitarist. Wat vroeger met twee was, maar Pantera was ook altijd met één gitarist. En dat kon ook door de voeten.
0: Ja.
4: Dus wat dat betreft maakt dat niks uit.
0: Nou goed, je hebt meer mensen die herrie maken. Mm. Venom, maar dus de drieën, die kunnen het ook.
2: En ruimte.
0: Dus, ja, zeker. Ja, dat is waar.
2: Ik vind de ruimte ook belangrijk om die... Of die solo of die riff gewoon echt gewoon goed uit het vet te laten komen.
0: Ja.
2: En dat gaat met één gitarist misschien wat makkelijker.
0: Ja, dus voorlopig blijft het even met één gitarist.
3: Ja, niet voorlopig, zo blijft het.
0: Zo blijft het
3: zo
0: gewoon.
3: Blijft het. Ja, definitief. Zeker.
0: Ja, Oké. Snap je dat ook, heren? Want jullie zitten vaak met twee gitaristen.
1: Nee, Dimebag Darrell wordt even genoemd inderdaad. En ja, ook één gitarist. Fantastisch. En als hij gaat soleren, hoor je ook dat de slaggitaar natuurlijk wegvalt. Maar dan komt er wel die knallende solo eruit. Die valt dan wel heel erg op. En ja, dat heeft dan daar misschien ook wel weer zijn voordelen. Maar wat jij zegt, begrijp ik ook. He, dus er valt wel een soort van, nou laat ik het gat noemen. Omdat er een slag wegvalt. Ja, voor beide wat te zeggen. En die ruimte snap ik ook weer. Met z'n vieren is het toch iets rustiger op podium dan met z'n vijven.
3: Ja.
0: Nee, dat snap ik zeker op jullie, Ricky. Ja. We gaan even naar mijn nummer 2. En dat is het eerste nummer van de plaat. The Cross. Is dat een goed idee?
3: Heel goed idee.
0: Nou, gaan wij gelijk hem erin maken. Komt ie aan, jongens.

0: ware jongens.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Rick, het is zover.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Daar ben je er klaar voor?
1: Voor, hè? Niet mee. Voor.
0: Oké. Nou, ik ben nieuwsgierig wat je hebt
1: uitgezocht. Ik ga deze week een nummer uit 1991 draaien van het album The Wreck. En dan zeg jij...
0: Oh, duidelijk.
1: Kijk,
0: man.
1: Jullie hebben de kennis paraat, hè?
0: Lege molken
1: klaar. Klopt helemaal. Aspects, death metal, 87, Oldenzaal, Overijssel, opgericht. Hele omslachtige bio. Dus ik ga er ook eigenlijk helemaal niks over vertellen.
0: Oké.
1: Met heel veel bandwisselingen zag ik vooral in de biografie.
0: Zeker.
1: Maar goed, de meeste luisteraars kennen Aspects wel. Dus ja, al toch. Is het maar van al die keren dat we ze hier in de loodzwaar hebben langs horen komen. Met het tweede nummer van de plaat The Wreck. Die song heet dan Vermin. Of Vermin.
0: Ja, Vermin. Ja, ja.
1: Op zijn Engels. Hè?
0: Dat tussenstukje.
1: Gaan we het gelopje in. En het gelopje zit op 1 minuut 14. Tel je mee?
0: Oh ja, ik ga gelijk tellen. Ja. Komt ja, jongens. Aspects.

0: Wel een mega galop. 1 minuut 14. Gecheckt.
1: Dat is toch fantastisch, man.
2: Hij keek er ook heel trots bij. Dus ik geloof je zo.
0: Ja, ja. Ja. Maar er was net te laat om het te bevestigen.
1: Ja, maar toen ik keek... ik
0: klopte wel, hè?
1: Ja, ik denk dat 14 kop af is. Ja, absoluut.
0: Voel me zijn geloof.
1: Hey, jongens, jullie nieuwe plaat die gaat ook op vinyl verschijnen?
3: Yes.
1: Yoho! Ja?
3: Yes.
1: En wanneer gaat dat feestelijk gebeuren plaatsvinden? Welke datum?
3: Wij krijgen 4 juni het vinyl binnen.
1: 4 juni?
3: Ja, het is een beperkte oplage. 100 zwart en 100 blue splatter.
0: En waar kunnen we hem kopen?
1: Ah.
3: Bij onze optredens.
0: Alleen met optredens?
3: En,
0: wij
3: we gaan met de webshop aan de gang.
0: Oké. Okay.
4: Ja, ik ben momenteel ben ik aan het website bouwen. Ja.
1: Onze Wiebe!
4: Ja.
1: Wiebe! Woe!
4: Ja. Wiebe,
0: een website.
1: Ja.
4: Een website. Ja.
0: Een website.
4: Dat klinkt als een hele aparte site.
2: Shit, die had Jezus. Ik, dat zeker slecht, die had ik kunnen maken.
0: Zat dat te wachten?
4: Zeker. Nee, ik ben wat aan het bouwen. Het is eerst even wat uitzoeken. En het lukt wel aardig. Dus die website die komt straks online. En dan hebben we straks onze producten binnen.
3: Ja, toch.
4: Zetten we hem daar ook op.
0: Mooi man.
4: Maar de eerste volgende show is 6 juni in de Neushoorn. Flotsam en Jetsam, daar zijn wij het voorprogramma.
0: Oh, dat is vet.
1: Vet. Ja.
4: En dan nemen wij de platen mee. Dus voor de mensen die luisteren die naar Flotsam en Jetsam gaan.
0: Of naar Into the Grave.
4: Of naar Into the Grave daarna.
3: Yes.
1: Ah.
4: Wij zijn hebben de platen mee.
0: Oh, nou dan kom ik hem daar even mee pikken.
4: Ja,
0: nou,
4: Into the Grave uurtje om of
3: 3 uur.
4: 3 uur? Wat?
5: Ja, wij spelen wel op de zondag, dus het is lekker uitkateren bij ons. Maar kom sowieso lekker langs.
0: De Reaper Stage?
5: Ja. Ja, yes, cool. uurtje of 3 volgens mij. En,
0: nou, hij staat gewoon vol hoor.
5: Ik hoop het.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Je zei uitkateren, ik denk 10 uur 's morgens van die Stonehenge tijden. Maar 3 uur 's middags, come on man.
5: Ja, toch, het kan.
2: Geen excuses.
1: Wel verder zit er ook staan trouwens.
5: Ja, en daar zijn we heel erg dankbaar voor. We gaan dat optreden ook voor een speciale gast die helaas niet meer onder ons is. Gaan we dat optreden opdragen. De eerste keer dat wij op Into the Grave kwamen was Megadeth headliner. En deze gozer heeft elk jaar tegen ons gezegd. Jongen, over een paar jaar jongen, sta je hier en dit en dat, alles erop en eraan. Hij is inmiddels helaas, Johan Bosma is helaas overleden. Maar wij gaan voor hem deze show spelen.
1: Ja,
0: en, mooi man.
5: Dat wordt knijterhard.
1: Ja, nou fantastisch. Ja. Echt tof. En daar is dus de plaat ook te halen.
5: Zeker.
1: Is er meer op de webshop te vinden? We hadden laatst een band, Distant, die had ook condooms bijvoorbeeld.
4: Misschien met Klaas' hoofd erop. Ja.
5: Klaas is fan van Kiss, hè? Er is alles te krijgen van Kiss. Condooms, doodskist.
0: Kiss gaat nog wat verder.
1: Ja. Is dat nog een idee voor jullie? Om dat zo lekker...
3: Ja, die condooms die komen zeker.
1: Ja, die gaan nog wel even komen. Ja, die komen ad morgen condooms.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, never leave home without it, toch?
6: Wat mij betreft niet.
1: Oh ja,
2: je zegt de hele tijd niks, maar dit was je moment.
5: Okay. Ja, maar dit is typisch, dit is Max, dit is geweldig.
1: Ja. Dat
2: is zo mooi.
1: Hoef je hem niet te komen,
3: Max. Jammer.
2: Heel resoluut ook.
1: Ik snap hem, mooi Max. Dus,
2: ben het met je eens? Max, ik ben het helemaal met je eens.
1: Ook. Max, je bent niet van de sokken, denk ik. Het Moran sokken.
5: Ja, daar past hij ook wel in, hoor.
6: Dat zou kunnen.
2: Ik wou dat zou kunnen. Dat past hij ook wel in. Dat je de condooms nodig hebt,
1: toch? Ja, in plaats van een condoom. Kan ook er inderdaad, ja. Goed idee, jongens. Hey, wanneer komen jullie beste muzikale idee eigenlijk? Is dat echt in de oefenruimte of is het ook wel eens thuis onder het douche? Denk van,
3: ik heb het soms in de nacht wel eens en word het wakker. Dan heb ik een vet idee.
5: Precies.
3: En dan ga ik even zingen op de telefoon. En dan,
1: zingen op de telefoon?
3: Ja, de volgende dag dan.
1: Hoe klinkt dat?
3: Dat wil je niet horen.
1: Kun je het laten horen? Helemaal te gek.
3: Ja, dat moet je heel ver zoeken. Ik heb geen idee.
5: Okay. Ik krijg wel eens een idee binnen om een uurtje of 3:30. En dat gaat aan. Ja, weet je wat vet is? We moeten. Dat doen. En dan, maar dan is het 3:30 s'nachts, kerel. Dat komt wel. Maar dan weet hij dat nog wel.
1: Oké, dus het komt wel weer terug. Jezelf.
3: Ja.
2: Oh, wie heeft al iets gevonden?
3: Heeft iets?
1: Oh ja,
4: Ik heb een WhatsApp-gesprek met mezelf.
3: Oh, ja.
4: Daarin stuur ik heel veel dingen op.
1: Oké.
4: Okay. Dan krijg ik soms een idee.
2: Dat is wel next level,
4: dit slaat echt helemaal nergens op, maar dat klinkt dan ongeveer zo.
1: Ja, laten we horen. Leuk.
3: Lekker man.
1: Nou, dit klinkt echt hartstikke goed. Ja, dit wordt een knaller.
4: Dit wordt hem. Dit komt echt om hele random momenten. Soms dan ben ik met de hond aan het lopen. En dan in één keer dan heb je iets in je hoofd. En denk je, oh shit, ja, telefoon erbij. En dan,
3: ja, dat is
4: dan, dan is het
1: Jij zelf kan er wel op mee. Je hebt daar gelijk al dat nummer soort van in je hoofd.
4: Ja, want dan zit het hier. En dan hoor ik het terug. En dan, oh ja, dus die hoogte, die. En dan misschien iets van dit. Dus als je drums erbij.
1: Een twee maanden laatst horen, je hoort het van jezelf. Oh ja, dan heb je hem nog gelijk weer helemaal terug.
4: Ja, precies. Ja, ja, maar dat is dan alleen een riff. Hè? En dan bouwen we vanuit daar weer verder. Want ja, in mijn hoofd is dit natuurlijk een te gekke riff. Maar het kan ook wel zo zijn dat het dus niet uitkomt. Toen had ik in mijn hoofd een hele mooie riff, dacht ik. En ik denk, ik speel het. Ja, dit wordt heel leuk.
5: Maar jullie schrijven echt vanuit de riff, volgens mij ook. Tenminste, als
4: Dat zijn allemaal toffe riffs.
2: Jullie haken er allemaal op in. Maar ik zit nog steeds op het punt dat hij een WhatsApp-gesprek met zichzelf heeft.
5: Ja, dat vergeet je toch niet?
2: Fuck. Dat is wel leuk gehoord.
5: Ja, je snapt het wel.
4: Het is heel schizofrein, maar het is wel top. Je kunt jezelf gewoon toevoegen en dan stuur je dingen naar jezelf. Dus
5: hello me!
4: Als je alleen
5: hello me!
1: Dat is wel lekker, ja.
5: Dat is ook de enige die jezelf begrijpt, toch?
1: Ja. Ja, zijn er ook ideeën en nummers van Sackback nog meegegaan naar Ed Moran? Al is maar een riff?
5: Nee.
1: Helemaal niks?
5: Nou, misschien wat dingen, maar niet specifiek dit komt daaruit en dat gaan we gebruiken.
1: En je gaat ook geen nummers meer ombouwen van Sackback naar... Nee?
5: Wij willen... met schone lei, zeg maar, weer een nieuwe album in. Daar hebben we alweer stukken voor geschreven. En dat wordt ook alweer dik. En zoals net, het komt allemaal uit de riff. Wij vinden de riff is echt het belangrijkste wat het nummer eigenlijk moet gaan brengen. En dan komt die energie. En dan komt de puzzelstukjes weer in elkaar vallen. Zeg maar.
1: En merk je ook dat, je bent nu aan het schrijven voor het tweede album al, terwijl de eerste net uit is. Ja. Zit er al verschillen? Ontwikkelen jullie en zeker. Jullie gaan dan... Zeker. Ja, wat, noem eens wat. Wat is het verschil?
5: Op technisch gebied, maatsoortjes, grooves, weer nieuwe stappen uit andere bands. Kijk, wij zitten natuurlijk wel in die periode die we vanuit Sackback naar dit, we waren 13 toen wij begonnen. Dus je gaat ook, je leeft ook mee met de muziek waar je doorheen gaat. En met 13 jaar, dan weet je niet... Of wij wisten niet wie Gojira is. Of wie Lamb of God is. Of wat dat met maatsoortjes gaat doen. Dan kom je echt in die... Ja, ik zeg dan basic bands. Maar dat is het helemaal niet. Maar Motorhead, Maiden en dat soort dingen. Daar kom je er toch wat mee in. En dan ontdek je weer een, zeg maar, een hele andere hoek. Wat ook vet is. En dat neem je dan weer mee terug.
1: Ja, precies. Precies. Heeft van jullie iemand van jullie de leiding?
5: Nee.
1: Echt niet?
5: Nee. En dat doen we met zin.
2: Ik denk Max, die komt nu gewoon...
5: Max geeft...
2: Die microfoon, ja!
5: Max geeft wel altijd het akkoord. Dat is wel vet.
4: Ja.
5: Van, wij hebben dan met z'n drieën of zo hebben al gehoord of bedacht. Of, en dan, Max, dit is het idee. Ja, is goed, zegt hij dan. Nou, dan tikt hij tot 4 of wat er dan ook maar is. En dan gaan we los.
1: En dan gaat het los.
5: Ja.
1: Maar als je nog. Je hebt niet eens bepaalde ideeën van ja, één zegt wel, dan zegt niet. Dat zul je altijd hebben.
5: Maar in goed overleg kan alles. En ook waarom, zeg maar, dat is onze vraag. Hè? Waarom vind jij dit dat we dat moeten doen? Of waarom vind jij dit waarom we het niet moeten gaan doen? En daarop verder, 5 stappen vooruitdenken is wel aangeleerd.
4: Ik denk dat als een hele democratische band.
5: Nou ja, goed, je zit met 4 jonge, lustige, opbloeiende gozers in de band. En dan is het wel belangrijk dat je goed met elkaar overleeft.
1: Dat is toch prachtig?
2: Dan moet dat bedje weer onder.
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Een soort, het past weer aan bij de honden.
5: Ja. Opbloeiende.
1: Oh, het past er een beetje bij. Ja, ik vind het prachtig.
5: Prachtig.
1: We gaan even weer iets muzikaals doen. En dit heeft... Sid aan mij gestuurd.
5: Oh god.
1: Echt iets van Sid.
2: Zal ik het kort samenvatten? Roadburn, Big Ass Metal Fest.
1: Nee. Weet jij het nog, Sid? Donker. Wat je naar mij hebt doorgestuurd?
7: Ik heb inderdaad, maar dat is
1: alweer flink wat weken
7: geleden.
1: Flink wat weken, ja, wel namelijk 2 weken pauze, Sid. Ja, dus inderdaad, wat was even
4: het is
1: terug
4: al
1: inderdaad.
4: Henry in de ring verdwenen.
1: Ja, en ik wat vond ik ervan? Dit is op zich niet mijn genre. Maar het heeft wel... Het heeft iets opgefokt. Dat vind ik dan wel weer tof. En het is de band State Power. En die maken een soort, ja, punk. Maar ook, het is echt wel ook metal. De gitaar is metal, maar de zang is absoluut punk. En die komt wel met de bass vandaan. Oké. En ja, ik moet zeggen, nogmaals, het is niet helemaal mijn genre. Maar het is vet. En god, we draaien hier.
7: Kom je uit Utrecht dan zitten? Oh, staat er hier achter de bar?
1: Staat hier achter de bar ook. Oh, wat grappig. Ja, ik heb het bier bij me gehaald. Ik vroeg zo, de verkorting zit nu gedraaid. Godverdomme ding aan houden. Ja. We gaan even luisteren naar State Power met Schiet Zo Siem. Dat is hem toch, Sid?
8: Ja.
1: Is hem, hè? Is het een nieuwe single of zo? Of wat is het?
8: Dat is een nieuw singeltje.
1: Oké, we gaan luisteren. Komt ie aan. State Power.

0: Dat is wel handig met zo'n nummer. Ze zijn altijd vrij kort.
1: Ja, dat
0: vind
1: dan
0: ik
1: weer wel.
0: Op zich wel. Met zo'n radioshow is het best wel handig. Als niet
1: het gitaartje. Heerlijk.
0: Dat is toch lekker, toch?
1: Ja. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Metal? Er zitten wel punk zang op. Ja.
2: Het begin van die emo.
1: Tof,
2: emo.
0: En het is vooral de zang die natuurlijk wat voor mij wat punkies heeft.
1: Het gitaartje, dat laatste stukje van vooral. Tof.
0: Maar ik, ja, dat was
1: dat
0: wat
1: leuk. Dat
0: riffje,
1: hè?
0: Ja, zeker. Kunnen jullie ook wat mee trouwens, jullie? Kunnen jullie wat met...
2: Jullie zijn metal allesvreters volgens mij.
3: Ja, we kunnen heel veel. Nou ja, we kunnen wel heel veel waarderen.
4: Ja, dit qua zang en zo is dit natuurlijk de shit. En qua muziek natuurlijk ook. Er zit tempo in, er zit energie in, dus dan is het goed.
3: Ja.
0: Zou je ook in andere genres keer willen we uitproberen als muzikanten?
3: Ja, ik wil in een reggae. Serieus.
0: Maar dat vind ik ook tof.
2: Je moet dat serieus, dat moest je er wel even bij zeggen. Want,
1: wat meen je het nou of niet?
3: Ik vind Joepie Vardy, die vind ik fantastisch.
0: Oh, dat
1: vind ik echt kut.
3: Ja, de oude Joepie Vardy. De echte oude
2: Joepie. Joepie.
1: Reggae vind ik misschien ook wel oké hoor, maar Joepie Vardy, nee.
3: Ja, vind ik geweldig. Echt waar.
1: Ik ben wel eens één geweest dat ik echt geslapen heb.
0: Ik dacht ermee en dat soort dingen. En Alpha Blondie, en dat vind ik dan meer reggae. Maar UB40, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, nee, vind ik fantastisch.
1: Marley.
0: Ja, ook. Dus dat zou ik een keer willen uitproberen.
3: Jawel.
0: En ook met deze heer hier aan tafel, of zeg alsjeblieft niet?
3: Nee. Compleet wat anders.
0: Compleet wat anders. Ja. En wat jij, Frank, zou je wel...
4: Een dikke, vieze, vette grindcore band lijkt me ook helemaal te gek. Ja.
0: Dat is ook wel...
2: Dat is best goed.
0: Je hebt ineens een apparaat nodig.
4: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Dat is op zich wel... Wel...
4: Nee, maar ik vind dat echt tof. Guta Lux en die bands, dat is echt een...
2: Rectal Smegma.
0: Onze vrienden van Rectal Smegma.
4: Spasm, ken je die?
2: Ja.
4: Fucking vet. Ja.
0: Ja, leuk. En wat geldt er voor jullie heren?
5: Ja, dus voor mij is dat gewoon weer deathcore. Want ja, ik ben toch wel deathcore fan. Ik kan het gewoon niet serieus nemen. Als ik die muziek luister, hoe bruter, hoe vetter, hoe groter mijn glimlach. Want ik vind het echt geweldig. Dus,
0: en je vindt het bruter en vetter dan bijvoorbeeld grindcore?
5: Nee, dat is leuk. Dat is gewoon een leuk feestje. Want als je dan opzien in extreme, bijvoorbeeld ook met Goetelaars. Ja, dat is gewoon een feestje. De wc-rollen vliegen om mijn oren. Je hebt mannen in mankinis. Dus
2: mannen
5: je hebt eigenlijk gewoon een bezweten...
2: Op het podium.
5: Ja, je hebt gewoon een bezweten pilnaat
3: in. Dixies in de lucht.
0: Klinkt inderdaad niet al mis.
2: klinkt niet echt als een...
0: Max, en jij? Wat zie jij nou wel in ander genre willen ontdekken?
6: Nou, ondanks dat ik van jongs af aan een metalhead ben... en daarmee opgevoed ben en dankbaar ben dat ik in een metalband speel... zou ik toch ook wel graag in een jazz fusion band willen drummen.
0: Fusion, Max. Ja, want ik zie het zo voor me.
6: Ik krijg dat ook wel mee van drumles, maar ik vind dat echt leerzaam om te doen.
0: Oh, dat kan me voorstellen. Ja. Dat is zo natuurlijk wel waar je ei in kwijt kan, denk ik, in jazz. Je kan alle kanten op. Ja. Dat is wel lekker daarvan. Hey, wat zijn jullie van plan de komende jaren met Ad Moran? Wat zou je in de komende 2 jaar willen bereiken? Even dromen.
3: Jij bent dromen. Sowieso een nieuw album.
1: Een nieuw album.
3: Een tour.
1: Een tour.
3: Grote festivals.
0: Support. Support. Met wie?
3: Lamb of God. Exodus.
4: Come on.
3: Ja, Death Angel.
4: Ja.
3: Ja.
0: Violence. Ja. Oké. Dat is even...
2: Mooi, de luisteraar ziet het niet. Maar als jullie die namen noemen, het vuur wat uit jullie ogen komt, dat is vet. Weet je, dat is gewoon hongerig.
4: Ja, maar dat is ook... Dat zit erin.
2: Ja, dat is tof.
4: Die bands, dat is gewoon... Jesus, nou ook met Flotsam en Jetsam. Wie had dat ooit kunnen denken? Dat wij als jonge gasten...
2: Ja, dat soort dingen zijn toch de shit?
4: Ah, jongen, vooral
5: laatst nog met Carnivore AD.
4: Carnivore AD. Ja. Hele toffe gast. Die drummer heeft ook een tijdje in creëren.

0: Nou goed,
1: Voor mij wel.
0: Nou goed, wij zitten binnenkort bij South of Heaven.
2: Ja.
0: We kunnen eens natuurlijk een...
2: Kunnen het er eens over hebben
0: natuurlijk.
2: Even kijken wat er schrijft bij de heren. Ja.
1: Maar, zolang je maar met die kaas wegblijft.
3: Krijg jij van mij een fles Jägermeister?
2: Oh, ja. We gaan het erover hebben hoor. Ja.
3: Nog één. Droge worst?
1: Whisky.
3: Gaan we regelen.
2: Droge worst?
1: Verder. Ja. Helemaal goed.
0: Ja. Okay.
1: Ik weet niet wat voor het moeten doen. Ik hoor alleen whisky is goed.
3: We krijgen Frisk Hinder van ons.
4: Ja.
3: Frisk Hinder.
0: Nou,
3: Vriespaard.
1: Vet.
0: Hey, als je ziet vaak ook wel van die samenwerkingsverbanden. Hè, featuring en van de iemand. Zou je dat ook overwegen? En wie zou dan erg graag erop willen hebben?
4: Oeh, ja.
3: Wie?
5: Headless Hunter.
6: Ja.
5: Oh
3: ja?
5: Ah. Ja, zeker. Ja, ik had jou weer te laat, maar ik heb jou een lijstje doorgestuurd met toffe bands.
0: Jullie top 3, ik heb hem gekregen.
5: Ja, waaronder Deadmod, komt ook bij ons uit Friesland. Headless Hunter vinden we tof.
0: Ja.
5: Maken ook Old School Trash, dat is te gek.
0: En die laatste bewaren we even, zo in de XL gaan we ze even draaien, jullie top 3. Ja, dan gaat hij nog tevoorschijn komen.
5: En wij hebben al een keer een split EP gemaakt met Incursion de Menta. Van vroeger komt ook bij ons uit Friesland. En Incursion is echt, was de Metallica eigenlijk van Friesland in jaren 80, 90. Ook op Waterrock en zo gespeeld. En ja, die gasten zijn heel goed, lekker bezig. En ze zitten nou weer in de studio. Zij luisteren elke week naar hier.
1: Hebben ze echt te doen?
5: Ja, nodig die gasten uit, want ze zijn echt super tof en heel chill.
2: Hele chille gasten. Op.
4: Nou, bij deze. Ze hebben een CD die gaat volgens mij voor 400-500 euro op Divkok weg.
0: Ja. Serieus?
4: Dat is absurd. Ja.
0: Oh,
3: dat is te gek.
4: Ja, dat is absurd.
0: Oh, dat is wel gaaf. Als die even meenemen, helemaal tof.
1: Ja, precies. Als die maar even cadeau komen doen. Laat die whisky maar zitten.
0: Dat is dan wel weer leuk, inderdaad. Hey, jongens, we gaan de radioversie gaan we afronden. Voor mensen die het leuk vinden, is nog de XL-versie. Dan gaan we er even verder. Daar gaan we onder andere nog een quiz doen met nieuwe nummers. Maar ook wat doorspekt met thrash acts. Allemaal Nederlands. We gaan nog misschien even een ding...
4: Theezakje.
0: Ja, maar hij heeft een andere naam, toch?
2: Ja. Koffietijd.
0: Koffietijd.
1: Metaltijd.
0: Ja, zijn inderdaad. Ja. We hebben nog een mooie foto's er even langs lopen.
2: Ja, moet ook
0: wel
2: even
0: leuk.
2: Naar kijken.
0: En jullie top 3 gaat nog voorbij komen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral even hangen.
2: Ja.
0: Als je het leuk vindt, of verhaal op zoek. Vooral even een Spotify naar de XL-versie. Hier is het afgelopen. Ik ga nummer 1 draaien, wat mij betreft, van jullie plaat. En heb je enig idee wat ik daarvoor... heb uitgezocht.
4: Ik denk Parasite.
0: Oh.
4: Niet dus.
2: Dat is jullie eigen favoriet dan.
0: Die zou ik andere keer nog een keer draaien.
4: Ja, wel één van.
2: Of Deceiver of Enemy. Maar ja, dat zijn
4: of Shadows.
2: Ik denk Enemy.
1: Volgens mij is het allemaal niet. Dat is wel mooi.
0: Hij is gezegd. Ja. Ik heb Deceiver uitgezocht. We gaan hem draaien. De laatste track die we hier draaien van jullie nieuwe album. Hij is tof. Ik heb al afgelopen weekend veel zitten beluisteren. Dus ik zou zeggen, ook als je dit bevalt en je luistert dit, check hem wel. Al even. En het vinyl te kopen, vooral bij jullie natuurlijk optreden. En of de website. Schiet een beetje op. Wie bij de website of is dit het?
3: Ja, het is wel een
0: klusje,
3: wennen. Het is een werken, het is een klusje.
0: Ja, ik weet het.
3: Ja.
0: Ik heb het ook al eens gedaan. En, het
3: is heel leuk.
1: Je houdt er gewoon een AI voor.
3: Ja, maar AI... Nee.
0: Gaat niet worden. Goed, Wout in de gaten in ieder geval. Dit ding heet ook Admoran.nl?
3: Ja, dat wordt het domeinnaam. Ja.
0: Okay.
3: Admoran.nl. Is nog niet openbaar, want ik ben nog bezig. Komt...
0: Maar hij gaat
3: op de social
0: komen.
3: Media
0: hartstikke
3: tevoorschijn.
0: Oké. Hey, dank jullie wel voor jullie komst. Helemaal uit Hoge Noord. En we gaan afscheid nemen met nog één keer Admoran. En je hoort het nummer Deceiver. Tot volgende week.
3: En bij de XL.
0: Yes.
3: Hey.

0: Distortion.
1: De loods waren, jongens.
2: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert Heijn.

effect.

0: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
0: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Kink. Kink. Distortion. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
3: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
4: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week en krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Kink.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bank. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bank. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Stel, een asieldiscussie polariseert. Tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en... een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: King Distortion.